werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde $75 miljard op. Sinds de beursgang is de koers van het bedrijf stevig gedaald. In zee bij Callantsoog zijn meerdere mensen in de problemen gekomen. Eén zwemmer is omgekomen, twee anderen zijn gered en naar een vierde persoon wordt nog gezocht. Beurs, en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde $75 miljard op. Sinds de beursgang is de koers van het bedrijf stevig gedaald. In zee bij Callantsoog zijn meerdere mensen in de problemen gekomen. Eén zwemmer is omgekomen, twee anderen zijn gered en naar een vierde persoon wordt nog gezocht. Hulpdiensten hebben onder meer boten en helikopters.

0: wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Vanaf komende dag mogen tuinders geen water meer uit sloten, beken en kanalen halen. Wie zich daar niet aan houdt, kan een boete krijgen. Het weer vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. De komende dag schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind is het dan minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Latin Village. Meer info? Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

0: so be happy.
1: Let's get down to business.

Levi van Eck met het NOS-journaal. De noodverordening voor het gebied in Venray, waar de grote natuurbrand woedt, geldt nog zeker vandaag de hele dag. Gisteren kondigde de burgemeester van Venray die noodverordening aan. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brandweer zijn werk kan doen. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. Hulpdiensten kunnen meerdere natuurbranden zoals die in Venray niet tegelijkertijd aan. Dat zeggen de veiligheidsregio's. Daarvoor zijn speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig. Het overlegorgaan van de veiligheidsregio's wil dat het Rijk daarom extra geld vrijmaakt. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Toch heeft de grote brand in Venray de veiligheidsregio's verrast. Zo'n 100 hectare natuur is verwoest en het vuur is nog altijd niet onder controle dus. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim een half miljard dollar. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink van 4 miljard naar bijna 8 miljard dollar. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. Het bedrijf ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde 75 miljard dollar op. Sinds de beursgang is de koers van het bedrijf stevig gedaald. Een proef tegen ganzenoverlast op Texel blijkt te werken, zegt de lokale faunabeheerdereenheid. De afgelopen 3 jaar werden 19.000 ganzen afgeschoten, 2 keer zoveel als voorheen. Volgens de faunabeheerder is de landbouw schaar op. Sinds de beursgang is de koers van het bedrijf stevig gedaald. Een proef tegen ganzenoverlast op Texel blijkt te werken, zegt de lokale faunabeheerdereenheid. De afgelopen 3 jaar werden 19.000 ganzen afgeschoten, 2 keer zoveel als voorheen. Volgens de faunabeheerder is de landbouwschade door ganzen het afgelopen jaar gehalveerd.

0: dan de afgelopen dagen 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO. Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Met deze week Latin Village. Meer info? Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

Brown, brown eyes. Maximum.

0: jij zat daar, jij hebt er vast dus jezelf naar gemaakt.
1: Ja, precies.
0: Je zit er niet voor je zweetvoeten, je zal vast crimineel zijn. Wat heb jij dan gedaan?
2: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
3: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phonics.nl.

En dan zie je hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een zocht en een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De noodverordening voor het gebied in Venray, waar de grote natuurbrand woedt, blijft voorlopig gelden. Gisteren kondigde de burgemeester van Venray die noodverordening aan. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brandweer zijn werk kan doen. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. De brandweer is ook de hele nacht nog bezig geweest met blussen. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink van $4 miljard naar bijna $8 miljard. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. Het bedrijf ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde $75 miljard op. Sinds de beursgang is de koers van het bedrijf stevig gedaald. In zee bij Callantsoog zijn meerdere mensen in de problemen gekomen. Eén zwemmer is omgekomen, twee anderen zijn gered en een vierde persoon is nog vermist. Hulpdiensten hebben onder meer boten en helikopters ingezet. Waardoor de zwemmers in de problemen kwamen, is niet bekend. De Duitse politie heeft gisteren een Nederlander aangehouden die op hoge snelheid en roekeloos over de snelweg A3 reed. De man van 23 kreeg een boete van €10.000. Volgens de Duitse politie haalde hij in zijn Porsche snelheden tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumper kleven en sneed hij andere weggebruikers af. De man testte ook positief op het gebruik van cannabis. Hij verklaarde dat hij om professionele redenen het wiet gebruikt, omdat hij een koffieshop in Eindhoven heeft. Het weer een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. Overdag geregeld zon. Door een stevige zuidwestenwind wordt het minder warm dan de afgelopen dagen, 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO. Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Met deze week Latin Village. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
0: Tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no!
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Met deze week Latin Village. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog niet onder controle. De noodverordening in het gebied blijft voorlopig van kracht. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen. Uit voorzorg moet de brandweer het vuur vanaf paden bestrijden, omdat er vermoedelijk nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied liggen. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan in Noord-Limburg. SpaceX, het bedrijf van Elon Musk, zag de omzet in het tweede kwartaal verdubbelen, van 4 naar bijna 8 miljard dollar ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Toch had het bedrijf een verlies van ruim een half miljard dollar, vooral door de miljarden investeringen in AI. Beleggers hielden rekening met meer verlies. SpaceX ging in juni naar de beurs. Het werd de grootste beursgang ooit. De relatie tussen Brazilië en Argentinië is verder verslechterd. Brazilië heeft besloten dat zijn ambassadeur voorlopig niet terugkeert naar Argentinië. Die ambassadeur was er al weggehaald nadat de Argentijnse president Milei de Braziliaanse president Lula een dief had genoemd. Sinds zondag heeft Milei Lula nog zeker 3 keer zo genoemd. De rechtspopulistische Milei en de linkse Lula zijn elkaars tegenpolen. Sinds de Argentijnse leider in 2023 aantrad, zijn de verhoudingen tussen de landen bekoeld. Een Nederlandse automobilist heeft gisteren in Duitsland een boete van 10.000 euro gekregen. Volgens de Duitse politie haalde hij in zijn Porsche snelheden tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumper kleven en sneed hij andere voertuigen af. Het weer een afwisseling van wolken en opklaringen. Overdag geregeld zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Latin Village. Meer info. Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

parfummetjes en touchettes. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet, je moet zoeken. Ik breng iets aan mijn moeder, ze gaat Zanzibar met zusjes. Leef met ander soorten drukte.

0: zometeen in de ochtendshow op VanX. Wat zou jij doen met een miljoen? Gaan we het zo meteen over hebben. Nu eerst de hoogtepunten van het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is binnen de zogenoemde stoplijnen gebleven, waardoor de brandweer er meer grip op heeft gekregen. De noodverordening in het gebied blijft voorlopig van kracht. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen. Uit voorzorg moet de brandweer het vuur vanaf de paden bestrijden, omdat munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan in Noord-Limburg. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is zeker 1 dode gevallen. 24 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen, de grootste webwinkel van het land. Volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Een Nederlandse automobilist heeft gisteren in Duitsland een boete van 10.000 euro gekregen. Volgens de Duitse politie haalde hij in zijn Porsche snelheden tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumper kleven en sneed hij andere voertuigen af. De Nederlander van 23 testte ook positief op het gebruik van cannabis. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink van $4 miljard naar bijna $8 miljard. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gisteravond gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in Griekenland 0-0. NEC heeft daarom nog altijd een goede kans om de volgende Champions League voorronde te bereiken. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar, dan in Nijmegen. Het weer, het blijft op een enkele bui na droog vandaag en ook schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind wordt het minder warm dan de afgelopen dagen. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Festival FOMO.
3: Hell no.
2: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
3: Oh my god.
2: Met deze week Latin Village. Meer info? Check vanx.nl of de NPO Luister-app.

0: Russian Raul Alejandro en Wizkid. Good morning to the early birds. Italiaanse vuilnisophalers hebben geholpen bij het zoeken naar een loterijticket dat een miljoen euro waard is. Ja, was een foutje, is in het afval terechtgekomen. Vragen we niet hoe dat kan gebeuren, maar goed. Die winnares, die had dus een miljoen gewonnen, liet het lot controleren bij de winkel, maar daar kregen ze dus de melding dat het niet kon worden uitbetaald. Ja, dat kwam natuurlijk omdat de prijs veel te groot was. Ze hebben geen miljoen in de kassalade van de lokale tabakzaak, maar dat wisten ze op dat moment niet, dus heeft het gewoon weggegooid. De vrouw schakelde de hulp in van regionale afvalverwerkingsbedrijf en zij vonden het winnende lot terug. Shout-out naar hun, ik hoop dat ze een klein beetje hebben gekregen. Mijn vraag aan de early bird is dus, wat zou jij doen met een miljoen? Een vraag die vaak wordt gesteld volgens mij op Phonix, maar waar we ook graag over fantaseren. Dus ik vraag het ook even aan jou, Bo.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen, wat zou jij doen met 1 miljoen? Gewoon het eerste gewoon.
1: Mijn studieschuld afbetalen.
0: Echt?
1: Toch wel een, ja.
0: Waarom?
1: Pijnpuntje. Ja, dan is dat maar weg. En daarna een wereldreis maken of zo. Heel okay, cliché, ja, maar...
0: Die wereldreis, die snap ik wel. Die voel ik wel. Laat die studieschuld lekker lopen. Joh, de rente is hartstikke laag, toch?
1: Nou...
0: Nee?
1: Het is wel een beetje crisis, hoor. Oh. Maar ik moet pas in januari beginnen. Oh, dus als ik het daarvoor dan zou winnen, dan is het gelijk...
0: Nou, het moet er regelen zijn. Hé, hey, laat me weten via de NPO Luister-app. Wat zou jij doen met 1 miljoen? Gewoon die eerste 1, 2 handelingen. Je hebt 1 miljoen op je rekening. Wat is die eerste transactie? Let me know.

goed zetten. Safiel, 7 ton aan mijn moeder geven en 3 ton zelf houden. Dat is heel nobel, dat is nog eens delen. Diallo, goedemorgen Patrick. Ja, met 1 miljoen eerst mijn huis afbetalen. Goeie. Een mooie auto kopen, ook top. En de rest zo'n beetje opzij zetten voor pensioen, hè, later. 1 miljoen klinkt heel veel, maar tegenwoordig is niet veel geld, hoor. Werk ze, ja. Reken maar eens uit, jongen. Hoeveel geld jij nodig hebt elk jaar? Hoe lang zou je dan kunnen doen met 1 miljoen als er niks meer bij komt? Diallo heeft gelijk, slimme guy. Laat me nog even weten wat jij zou doen met 1 miljoen. Ik zou denk ik ook mijn huis afbetalen. Ik zou een groter huis kopen. Ik wil iets ruimer wonen. Dat zou ik doen. Laat me weten dus via de NPO Luister-app. Wat zou jij doen met 1 miljoen? Jack Harlow zometeen, Loving on Me. En de dikste komt er ook aan.

0: Loving on me op Phonix. Ja, toch nog even terug naar het miljoen. Ik vind het veel te leuk om over geld te hebben. Een shout-out naar de nieuwe reacties in de NPO Luister-app, waaronder deze.
1: Goedemorgen, man. Weet ik wat ik met 1 miljoen zou doen? Bro, ik zou school bouwen in Afrika en waterputten in Afrika. Die zou ik gewoon bouwen voor ze. Fuck die 1 miljoen, man. Ik geef het liever uit. Een goede doel.
0: Amen. Is mooi, man. Ling Vo, die zegt normaal. 1/3 mezelf betalen, 1/3 rekeningen, 1/3 sparen. Met een prijs, de helft familie, vrienden, vakantiehuis misschien en helft goede doelen actie voor wereldvrede. Mooi idee ook, grotere casa gaat je hoe dan ook lukken, Patrick. Aardig. Of op meerdere plaatsen zelfs. Oké, dan. En goedemorgen iedereen, de groet aan allemaal. Ik vind het helemaal mooi. Zometeen op Phonix, Dope Boy en ook Jay Controlando komt eraan.
2: Dit klinkt echt als de sickste nachtmerrie ever. Je denkt bijna niet dat dit kan in Nederland.
3: Ik geloof er

0: jij staat daar, jij hebt er vast... Dus
1: zelf
0: niet
1: gemaakt.
0: Goed, ja, precies. Je zit er niet voor je zweetvoeten, je zal vast crimineel zijn. Wat heb jij dan gedaan?
2: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
3: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
4: Het is de ochtendshow op Phoenix met Controlando dus zometeen. En Stupid Move It van Dopeboy komt eraan. Het is 6:55. Je krijgt de hoogtepunten van het nieuws.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is binnen de zogenoemde stoplijnen gebleven, waardoor de brandweer er meer grip op heeft gekregen. De noodverordening in het gebied blijft voorlopig van kracht. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen. Uit voorzorg moet de brandweer het vuur vanaf de paden bestrijden, omdat munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan in Noord-Limburg. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïense hoofdstad Kiev is zeker 1 dode gevallen. 24 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen, de grootste webwinkel van het land. Volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Een Nederlandse automobilist heeft gisteren in Duitsland een boete van €10.000 gekregen. Volgens de Duitse politie haalde hij in zijn Porsche snelheden tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumper kleven en sneed hij andere voertuigen af. De Nederlander van 23 testte ook positief op het gebruik van cannabis. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink van $4 miljard naar bijna $8 miljard. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gisteravond gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in Griekenland 0-0. NEC heeft daarom nog altijd een goede kans om de volgende Champions League voorronde te bereiken. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar, dan in Nijmegen. Het weer blijft op een enkele bui na droog vandaag en ook schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind wordt het minder warm dan de afgelopen dagen, 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Patrick. Don't rush, hoor je zometeen naar Controlando en Stupid.
6: Your city, your city.
7: New music.
8: New music.
7: New op Phoenix.

Crush, Young T, Bugsy, Heady One en Don Rush. Ja, dat geldt zeker als je op vakantie gaat naar Frankrijk. Dan moet je namelijk extra opletten hoe hard je rijdt. In Frankrijk staan namelijk de meeste snelheidscamera's van Europa. Je weet alleen niet welke het wel en welke het

preventieve werking daar. En deze week ook in de rest van Europa trouwens extra opletten. De flitsmarathon is in volle gang. Daar hoor je later meer over. Come through, Summer Walker, Usher, zometeen in The Game en 50 Cent, Hated to Love It, ook voor je onderweg. Dit is de ochtendshow op Funix met Equals en Be

geleden tussen The Game en 50 Cent. In die crazy succesvolle run. De G-Unit tijd, Hate It or Love It. Je hoorde het op Phonix in de ochtendshow. Ja, ik zou die beat gewoon op repeat kunnen horen voor een uurtje, denk ik. En hem nog steeds niet zat zijn. Zometeen op Phonix Media lezen. Busy Signal, watch out for this. Boema J naar Broederliefde K.A. en Stinten.

0: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
1: Droom je van een stralende glimlach?
2: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
1: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
3: It's complicated met Jay
4: en Mahi. We bespreken

0: aflevering op alle Funnix kanalen.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funnix.nl.
2: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.

0: of doneer.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa!
1: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: In de Funx ochtendshow zometeen Monotonia van Shakira en Ozuna. Ook Idali, Ronnie, Frenna. Populair komt eraan, hoor je allemaal na het nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. De grote natuurbrand in de buurt van Venray is nog steeds niet onder controle. Maar het vuur is wel in het gebied gebleven waarvan de brandweer hoopte dat het er zou blijven. De hele nacht is er doorgeblust en later vanmorgen kunnen de helikopters ook weer de lucht in om te helpen. Omdat in het gebied in de Tweede Wereldoorlog is gevochten, ligt er munitie in de grond. Voor de zekerheid loopt de brandweer alleen over de paden. Er zijn al knallen gehoord, maar het is niet zeker dat die door ontploffende munitie kwamen. Bij het strand in de buurt van Callantsoog in Noord-Holland is een zwemmer overleden. De reddingsdiensten werden gisteren opgeroepen vanwege 4 mensen die in de problemen waren gekomen in het water. 2 werden gered, 1 iemand is dus overleden. Een 4e wordt nog vermist. De Aldi in België stopt na een paar maanden alweer met het blurren van aanbiedingen. De supermarkt liet in de online folder wel zien welke producten er binnenkort in de aanbieding zouden zijn, maar niet hoeveel korting je precies krijgt. Om de concurrentie niet wijzer te maken, werd de korting pas op het allerlaatste moment bekendgemaakt. Klanten vonden het maar niks en dus is het teruggedraaid. Belgen kunnen nu weer 2 weken vooruitkijken als het gaat om al die acties. En SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Dan verwacht je chagrijnige beleggers en analisten. Maar deze expert is eigenlijk heel blij met de resultaten.
5: Ja, die zijn eigenlijk beter dan verwacht, mogen we zeggen. De omzet die was bijna 2 keer zo hoog dit kwartaal als een kwartaal eerder. En de enorme verliezen die normaal geleden worden, die zijn er bijna niet meer. Dus dat viel mee.
4: Het ruimtebedrijf van Elon Musk ging in juni naar de beurs. En het werd de grootste beursgang ooit. Daarna is de koers van SpaceX wel flink gedaald. Het weer, een mix van zon en wolken en op de meeste plekken blijft het droog. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 28 in Limburg. Komende nacht koelt het weer een beetje af en morgen is het ook wat koeler dan vandaag.
6: Festival FOMO.
7: Hell no.
6: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
7: Oh my god.
6: Met deze week Latin Village. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
3: De dikste hoor je ook zo meteen naar Monotonia en Populairer.

beste van deze week. Fresh, Robbie en Lassa. Exotisch Sangria op Phonix. En dit is echt bizar. Een man in Wales heeft zijn moeder 3 jaar in zijn woonkamer laten liggen. In een vriezer. 3 jaar in een vriezer. Dood, obviously. De wereld wordt echt steeds gekker. Ik bedoel, in een vriezer. Zijn moeder is in 2023 overleden. En hij was gewoon nog niet klaar om haar te laten gaan. Kon geen afscheid nemen. Ze leefden samen als kluizenaars. Dus het viel ook niet op dat hij haar nooit heeft opgegeven of haar overlijden. Ze zijn er dus op een gegeven moment wel achtergekomen doordat de huisarts contact probeerde te zoeken met de vrouw. De man die hield het een beetje af, een beetje uitstellen, en dat werd verdacht. Hij zat gewoon casual naast haar en praatte tegen haar terwijl zij in zo'n grote horecavriezer lag in de woonkamer. Het is ook wel een beetje sneu dat iemand dan zo alleen is dat het enige is waar hij aan denkt om het op te lossen. De man die is gepakt krijgt 2 jaar en 4 maanden celstraf. En dat is dan wel een lichtpuntje voor hem. Dat is minder lang dan dat hij zijn moeder in de vriezer heeft bewaard.

Hey, denk jij dat je scherp genoeg bent om mij 5 woorden te laten raden in 5 voor Fernando? Gooi dan even 5 voor Fernando in de NPO Luister app. Gewoon een gratis berichtje. 5 voor Fernando, je weet hoe het werkt. 30 seconden, 5 woorden uitleggen aan mij en ik moet ze raden. Vandaag spelen we niet alleen voor de eer, maar ook tickets voor Latin Village 2026. 16 augustus, Spaarnwoudenpark, Benny Rodriguez, Broederliefde, June Freedom, Casa, Johnny 500, Michael Mendoza, Team Rush Hour en many, many, many more. Jij kan erbij zijn. 5 voor Fernando via de NPO Luister app. Ben je 18 plus, kun je er naartoe, kun je die kaarten winnen. Speel mee en win. Hij is Flex, Yves Laurent, Brasco en Blow. Hoor je zo meteen naar Leave Him Alone nu op

0: Yves Laurent, Brasco en Blauw. Hij is flex.
1: 5 voor Fernando.
0: We spelen 5 voor Fernando. 5 woorden worden aan mij uitgelegd zometeen. Een soort 30 seconds. In 30 seconds moet ik er zoveel mogelijk goed raden. 2 kandidaten spelen tegen elkaar. En degene die mij de meeste woorden heeft laten raden, gaat er vandoor met 2 tickets voor Latin Village vandaag. Dus deze week geen weekwinnaar, maar gewoon elke dag prijs. Kandidaat nummer 1. Renski, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Als jij ready bent, ben ik het ook. En dan gaan we het laten lukken.
2: Even kijken hoor. Ik ben de woorden mee kwijt.
0: Je bent de woorden kwijt?
2: Even kijken hoor, een momentje.
0: Relax. Je tijd is nog niet ingegaan.
2: Ah, ja. Even kijken hoor. Ja, blijf laat ook. Okay. Ik maak even een screenshot, zodat dat goed gaat. Ja, ik wil heel graag de tickets winnen, dus ik probeer het nog een keer.
0: Ja toch, je hebt gelijk man. Heb je geoefend de hele dag? Gisteren?
2: Ik ben beter voorbereid dit keer.
0: Zeg maar als je klaar bent joh, dan start ik gewoon die timer. Ja?
2: Ja. Ja, schoenen van Kanye.
0: Yeezy.
2: Ja. Ariel, Dref, Robijn.
0: Afwasmiddel.
2: Ja, zonder, ja.
0: Wasmiddel.
2: Grote voetbalorganisatie.
0: FIFA.
2: Ja, dit gebruik je om jezelf te beschermen van warme weer.
0: Zonnebrandcreme.
2: Ja, geen oregano, dit gebruik voor pesto.
0: Oké, je hebt er 4 goed. Ja, die 5e kunnen we niet raden. We gaan kijken wat kandidaat nummer 2 ervan gaat maken. Anita, goedemorgen.
3: Hi.
0: Hallo?
3: Ja, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Ja, ik heb je. Okay. Anita, als jij er klaar voor bent, gaan we het met jou proberen.
3: Helemaal goed. Oké. Even kijken. Iets voor de zon wat je gebruikt als bescherming en je kan het opklappen.
0: Een parasol.
3: Ja, inderdaad. Een Duits automerk.
0: Volkswagen, Audi, Porsche.
3: Nee, we gaan verder. Een gerecht dat je eet nadat je hebt gestapt met friet en...
0: Kastelon.
3: Iets zeep waarmee je haar...
0: Shampoo.
3: Ja, inderdaad. Een grote artiest er binnen is bijvoorbeeld Usher. Het is een muziekstijl.
0: Ja, ik denk dat je R&B bedoelt.
3: Ja, klopt.
0: Maar ik weet niet of ik hem mag goedkeuren. Oh, nee, okay. Ik kijk naar de jury. De jury zegt nope. Okay. Ja, dan kijken we eventjes naar de score. En dat betekent Renski. Yes. Renski, je gaat naar Latin Village. Gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Kijk, de aanhouder wint. Jij bent erbij. 16 augustus, Spaanwoude Park, Bachata All-Stars Orchestra, Benny Rodriguez, Major League DJs, Robin Roxette, Small God. Iedereen en Renski is daar.
2: Top.
0: Heel veel plezier. Dankjewel voor het meespelen en ik wens je een prachtige woensdag.
2: Ja,

0: ketnuf van mij zijn. Luister naar Fanny's, het is de ochtendshow 7:58. Zometeen Fresh KM, Bare Minimum en Dave & Thames Raindance komt eraan. Maar je krijgt nu eerst even de hoogtepunten van het nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. De grote natuurbrand in de buurt van Venray is nog steeds niet onder controle. Maar het vuur is wel in het gebied gebleven waarvan de brandweer hoopte dat het er zou blijven. De hele nacht is er doorgeblust en later vanmorgen kunnen de helikopters ook weer de lucht in om te helpen. Omdat in het gebied in de Tweede Wereldoorlog is gevochten, ligt er munitie in de grond. Voor de zekerheid loopt de brandweer alleen over de paden. Er zijn al knallen gehoord, maar het is niet zeker dat die door ontploffende munitie kwamen. Bij het strand in de buurt van Callantsoog in Noord-Holland is een zwemmer overleden. De reddingsdiensten werden gisteren opgeroepen vanwege 4 mensen die in de problemen waren gekomen in het water. 2 werden gered, 1 iemand is dus overleden. Een 4e wordt nog vermist. De Aldi in België stopt na een paar maanden alweer met het blurren van aanbiedingen. De supermarkt liet in de online folder wel zien welke producten er binnenkort in de aanbieding zouden zijn, maar niet hoeveel korting je precies krijgt. Om de concurrentie niet wijzer te maken, werd de korting pas op het allerlaatste moment bekendgemaakt. Klanten vonden het maar niks en dus is het teruggedraaid. Belgen kunnen nu weer 2 weken vooruit kijken als het gaat om al die acties. En SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Dan verwacht je chagrijnige beleggers en analisten. Maar deze expert is eigenlijk heel blij met de resultaten.
2: Ja, die zijn eigenlijk beter dan verwacht, mogen we zeggen. De omzet die was bijna 2 keer zo hoog dit kwartaal als een kwartaal eerder. En de enorme verliezen die normaal geleden worden, die zijn er bijna niet meer. Dus dat viel mee.
1: Het ruimtebedrijf van Elon Musk ging in juni naar de beurs. En het werd de grootste beursgang ooit. Daarna is de koers van SpaceX wel flink gedaald. Het weer, een mix van zon en wolken en op de meeste plekken blijft het droog. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 28 in Limburg. Komende nacht koelt het weer een beetje af en morgen is het ook wat koeler dan vandaag. Patrick.

0: Phonics. Ja, en Era zei het al, hè, op TikTok.
1: Voor alle wegpiraten. Het is weer zover. Augustus start nieuwe Europese flitsmarathon. Dat betekent als je 30 moet rijden, rij 30. Moet je 50 rijden, rij 50. Want ze gaan het je echt geven, hè.
0: Het is oppassen geblazen. Deze week staan ze in hoeken waar je ze niet verwacht. Extra flitspalen en verkeerspolitie. De politie heeft er even niks te doen deze week. Daarom zitten ze extra in jouw irritatiezone, namelijk op de weg. Ik heb tips zodat jij thuis komt met zo min mogelijk boetes. Dat zou wel even lekker zijn. Dus let op, schrijf mee als je niet achter het stuur zit, want anders krijg je die ook nog natuurlijk. Tip nummer 1, zet je snelheidsbegrenzer aan. Deze week liever een slakje dan een boete op het bankje. 2, kijk even een keer niet naar je telefoon. Kijk om je heen. Volg de snelheid die op de borden langs de weg staan. Google Maps kan het wel eens verkeerd hebben. Je kaartenapp kan het verkeerd hebben. Kijk naar de borden. En tip 3, als je het land verlaat, check daar extra goed de regels. Net als je extra goed kijkt bij het oversteken van het spoor. Nummer 4, volg de borden voor de wegwerkzaamheden. Ja, die mannen kunnen de wind wel aan, maar een boete pakken, die is overbodig. En nummer 5, bergaf ga je vanzelf sneller. Dus als je naar beneden gaat, een tunnel ingaat, kijk dan uit. In een afdaling versnelt je auto ook zonder gas, dus blijf opletten, ook met de cruise control. En de flits-apps die zijn dus niet overal toegestaan. In Nederland wel, maar in Duitsland mag je bijvoorbeeld geen flitswaarschuwingen gebruiken. Doe je het toch, kun je daar weer een boete voor krijgen. En nummer 7, een hele belangrijke, geen extra speling. Die kleine meetfout betekent niet dat je harder mag. Dus hou gewoon de snelheid van het bord aan. Niet 107, want dat kan wel met correctie. Zeg maar, ik heb hem wel vaker gehad. Ook met die correctie. Ik heb heel lang als koerier gewerkt. Dan was ik dus de hele dag op de snelweg in Nederland aan het crossen. En geloof mij, ik heb in 1 maand tijd een keer mijn hele salaris, het was niet veel, maar ik heb mijn hele salaris opgereden aan boetes. 1500 euro, 1600 euro of zo. Ik kreeg hem gewoon heenweg, terugweg, door rood en 180 door het rode licht. Dus pak hem alsjeblieft niet. Je kan niet zeggen dat we je slecht hebben gezet. Een gevaar.

met Boussola. Zometeen hoor je Egyptian, Holtje, Drake, Headlines komt er ook aan. En we gaan zometeen jouw dating dilemma bespreken. Heb je nou iets waar je mee zit, een dating dilemma, iets met je vriend of met je ex? Drop het in de NPO Luister app. Dat mag geschreven, maar natuurlijk ook in een voice memo. Dit is Aura Check. How do you guys have so much?

0: Zometeen Joy Duet Filet, Rihanna, ook Bokke 8 en Yo Silvio Extra komen er allemaal aan. En Ben met Serrano van Mensa hoor je ook zometeen.
1: Funix, check je nu via de NPO Luister-app. Luister live, drop je berichtjes naar de studio en ontdek de beste podcasts. Funix. Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Yo Rotterdam! Van 17 tot en met 23 augustus is het tijd voor Rotterdam Street Culture Week. Mis het gratis rolstoelvriendelijke festival op 22 en 23 augustus bij Skateland Rotterdam-Zuid niet. Met street art, gaming, street sports en live muziek van onder andere Lavils, BFL, Kenray en Pretty Girls Like Trap Music. Check rscw.nl en socials voor alle info.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Zaterdag 15 augustus, een exclusieve show van wereldster Jason Derulo. Bekend van de hits Swalla, What You Say, Savage Love, Talk Dirty, Wiggle,

0: heeft.
1: We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
0: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo, en de vraag die we deze week in onze inbox kregen, is complicated.
1: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonics-kanalen.
2: Jason Derulo. Zaterdag 15 augustus live in Villa Thalia Rotterdam.
3: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
4: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
5: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
6: Van school is

0: Doneer.
1: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
2: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: In de nieuwe Pwn-serie Bovensloters leidt de dood van een Brabantse onderwereldbaas tot een harde strijd om de macht.
4: Waar is dat geld?
3: Stream de crime comedy Bovensloters. Nu alleen op NPO Start.
5: En dan denk ik aan Brabant. Brabant nog meer.
2: Nu bij Dirk. Red Band Bites. 99 cent. Ja, 99 cent.
6: Onderweg voor je is het dating dilemma wat we gaan bespreken. Joey Dreadfilet, Bokke 8, Mensa, Serrano, Dopoy. Allemaal voor je na het, de hoogtepunten van het nieuws van de NOS op 3.
7: Goedemorgen, ik ben Martijn en dit is het nieuws van de NOS op 3. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is binnen de zogenaamde stoplijnen gebleven, dus dat is goed nieuws. Maar de brand is nog niet onder controle. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan in Noord-Limburg. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn doden en tientallen gewonden gevallen. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. Daar werden minstens 14 mensen gedood. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen. Dat is de grootste webwinkel van het land. Tuinders in het Westland onder Den Haag mogen sinds middernacht geen water meer uit de sloot halen om aan hun gewassen te geven. Ze hadden gevraagd om een uitzondering, maar die komt er niet, want het is echt te droog volgens het waterschap. Deze man teelt courgettes en dreigt in de problemen te komen.
8: Nou ja, dat betekent voor ons dat wij nog 10 dagen voorraad hebben. Dus we kunnen nog 10 dagen vooruit met het water wat we opgeslagen hebben in silo's. En daarna is het op.
7: En als het op is?
8: Nou ja, dan zijn mijn planten binnen 1 dag zijn ze dood. Het enige alternatief dat ik heb is toch water in gaan nemen over 10 dagen vanuit het oppervlaktewater. Die beslissing zal ik over 10 dagen nemen, maar er is geen tuinder in het Westland die zijn planten laat verdrogen.
7: Ja, als ze betrapt worden kunnen ze boetes van duizenden euro's krijgen. NEC heeft nog altijd een goede kans om de volgende voorronde van de Champions League te halen. In de eerste Europese wedstrijd in 18 jaar voor de club moesten ze tegen het Griekse Olympiakos. NEC hield knap stand, het bleef 0-0. En een overwinning had ook niet eens gek geweest, was te zien bij Ziggo Sport.
9: Montero, dat is goed, Montero! Oh, wat een redding van Popovic. Hier is Bischoff en die valt er net overheen. Grote kans weer. Voor NEC uitstekend uitgespeeld.
7: Aanvoerder Sherik denkt dat een overwinning er volgende week zeker in zit.
10: Ja, uiteindelijk weet je ook met de fans achter ons in het NEC-stadion. Die hebben we hartstikke nodig. En uiteindelijk weet je dat we thuis heel goed zijn. Dus we gaan er alles aan doen om de overwinning thuis te houden.
7: Het weer, een mix van zon en wolken en op de meeste plekken blijft het droog. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 28 in Limburg. Komende nacht koelt het weer een beetje af. En morgen is het ook wat koeler dan vandaag.
11: Festival FOMO.
12: Hell no.
11: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
12: Oh my god.
11: Met deze week Latin Village. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
6: We bespreken het dating dilemma zometeen. Hier is Ben met Serrano.
13: Your city, your city, your summer. Summer.
11: Voor de tofste festivals en feesten.
12: Oh my god!
11: Met deze week Latin Village. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
6: We bespreken het dating dilemma zometeen. Hier is Ben met Serrano.

0: Phoenix in de ochtendshow. Het is woensdag, dat betekent tijd voor het datingdilemma. Shout-out naar Jamaya, die heeft een datingdilemma ingestuurd via de NPO Luister-app in een voice-memo'tje.
1: Hey Patrick, good morning. Ik heb echt even advies nodig, because I don't know if I'm tripping. En dit is het verhaal. Ik ben nu anderhalve maand met iemand aan het daten en we waren samen in de supermarkt boodschappen aan het doen. Toen kwam er een meid naar ons toe en die groette hem, zeg maar mijn date. En hij zei hoi, maar hij stelde mij helemaal niet aan haar voor. Dus ik was van,

0: En ik weet niet, ik vond het toch een beetje weird. Dus ik kon het niet loslaten. En toen ben ik door zijn Insta-volgers gegaan om eventjes te stalken. En toen kwam ik er gewoon achter dat die meid van de supermarkt zijn ex was. En ik twijfel nu heel erg van, moet ik hier hem mee confronteren? Is dit een red flag? Maar ja, het is ook een red flag dat ik door zijn Insta ben gegaan. Wat zou jij in mijn situatie doen? Please help.
1: Oei! Oké, interessant verhaal van Jamaya. Als je mij vraagt, skip, weg ermee. Tuurlijk, het is een soort van red flag dat je door zijn Insta bent gegaan. Maar ik ga ervan uit dat je alleen zijn openbaar informatie hebt gepakt. Hè? Dus je hebt niet ingelogd op zijn telefoon of iets dergelijks. Dus dat is, ja, dat is gewoon openbaar op het internet. Daar kan iedereen bij. Maar zeggen dat het gewoon een vriendin is en het is je ex, die is wel heel gevaarlijk. Dat is wel echt een red flag. Laat me even weten wat jij ervan vindt via de NPO Luister app. Wat moet Jamaya doen? Ik zou hem gewoon skippen, anderhalve maand. Wat is anderhalve maand op een mensenleven? Je weet toch? Drop jouw advies even via de NPO Luister app. Dat mag geschreven, maar natuurlijk ook in een voice memo.

0: dilemma op woensdagochtend. We hebben het over het datingdilemma van Jemaya. Zij was in de supermarkt met haar date. Kwam een meisje daar tegen. Leuk gesprek, die guy met die meid. Niet voorgesteld. En achteraf zegt hij, ja, dat was een vriendin van vroeger. Blijkt een ex. Mijn vraag aan jou is, wat moet Jemaya doen? Thanks voor de suggesties die binnenkomen via de NPO Luister app. Marlon is duidelijk. Als hij daar al over liegt, laat maar lekker gaan. En Diallo die had een voice memo ingestuurd. Dat klonk zo.
1: Goedemorgen Patrick.
0: Dus ik ga hem even kort samenvatten voor je. Hij vindt het ook een red flag. Het is nog geen officiële relatie. Maar dat je gaat liegen dat het een vriendin is geweest, dat is echt een probleem. Dat kan gewoon niet. Dus je relatie begint meteen met liegen. Dat is no bueno. En Gina die had nog geappt. Hopen dat je haar nog een keer tegenkomt in de supermarkt als je met hem bent. En dan gewoon heel enthousiast hoi zeggen en vragen hoe ze elkaar kennen. Dan valt hij vanzelf door de mand. Die is wel lekker. Dan ga je een soort van wel uitrekken zeg maar, van het probleem. Maar dat kan wel heel leuk vuurwerk worden. Dus dan moet je niet hopen dat het nog 3 maanden gaat duren. Dan zit je hey, zullen we voordat we naar Netflix gaan kijken toch nog even een beetje popcorn halen? Ja, maar ik heb nog chips. Nee, maar ik wil echt heel graag popcorn. Goed, laat me nog even weten wat jij ervan vindt via de NPO Luister app. Dit is Bright Thiago en Darrell op Phonics met Assassina.

0: Nada. Zometeen. Het spannendste spel van de Nederlandse radio. De moordende minuut. Als je mee wilt spelen, geef dan via de NPO Luister-app antwoord op de volgende kwalificatievraag. Welke artiest en voetballer ken je van de tunes Waka en Damage? Welke artiest en voetballer ken je van de tunes Waka en Damage? Laat het me weten via de NPO Luister-app. Wie weet speel jij zometeen met mij de moordende minuut. Ja, de moordende minuut dus. Ook Broederliefde en Kevin en Roxy Dekker komen eraan naar de hoogtepunten van het nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Martijn en dit is het nieuws van de NOS op 3. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is binnen de zogenaamde stoplijnen gebleven, dus dat is goed nieuws. Maar de brand is nog niet onder controle. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan in Noord-Limburg. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn doden en tientallen gewonden gevallen. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. Daar werden minstens 14 mensen gedood. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen. Dat is de grootste webwinkel van het land. Tuinders in het Westland onder Den Haag mogen sinds middernacht geen water meer uit de sloot halen om aan hun gewassen te geven. Ze hadden gevraagd om een uitzondering, maar die komt er niet, want het is echt te droog volgens het waterschap. Deze man teelt courgettes en dreigt in de problemen te komen.
2: Nou ja, dat betekent voor ons dat wij nog 10 dagen voorraad hebben. Dus we kunnen nog 10 dagen vooruit met het water wat we opgeslagen hebben in silo's. En daarna is het op.
1: En als het op is?
2: Nou ja, dan zijn mijn planten binnen 1 dag zijn ze dood. Het enige alternatief dat ik heb is toch water in gaan nemen over 10 dagen vanuit het oppervlaktewater. Die beslissing zal ik over 10 dagen nemen, maar er is geen tuinder in het Westland die zijn planten laat verdrogen.
1: Ja, als ze betrapt worden kunnen ze boetes van duizenden euro's krijgen. NEC heeft nog altijd een goede kans om de volgende voorronde van de Champions League te halen. In de eerste Europese wedstrijd in 18 jaar voor de club moesten ze tegen het Griekse Olympiakos. NEC hield knap stand, het bleef 0-0. En een overwinning had ook niet eens gek geweest, was te zien bij Ziggo Sport.
3: Montero, dat is goed, Montero! Oh, wat een redding van Popovic. Hier is Bischoff en die valt er net overheen. Grote kans weer voor NEC, uitstekend uitgespeeld.
1: Aanvoerder Cherik denkt dat een overwinning er volgende week zeker in zit.
4: Ja, uiteindelijk weet je ook met de fans achter ons in het NEC-stadion. Die hebben hartstikke nodig. En uiteindelijk weet je dat we thuis heel goed zijn. Dus we gaan alles aan doen om de overwinning thuis te houden.
1: Het weer, een mix van zon en wolken en op de meeste plekken blijft het droog. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 28 in Limburg. Komende nacht koelt het weer een beetje af. En morgen is het ook wat koeler dan vandaag.
0: Patrick. Zometeen een moordende minuut en jij hebt mij na Maak Me Niet Heet.

0: The heart of North the Star.
1: Kevin en Roxy met Jij hebt mij. Zoe, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Zoe, we gaan de moordende minuut met je spelen.
2: Ja.
1: Het concept is simpel. Zometeen start een timer. In 1 minuut tijd heb je om 10 vragen te beantwoorden. Heb je er 6 of meer goed? Dan win je een legendarische Fanix mok. Waar je echt alles uit kan drinken wat je wilt. Als jij er klaar voor bent, dan ben ik het ook. Zorg dat je goed verstaanbaar blijft. En dan ga ik zo meteen de timer starten.
2: Ja, hij gaat niet op mijn telefoon.
1: Wat zei je?
2: Ja, hij doet het niet op mijn telefoon. Hij zit in de auto.
1: Oké. Okay. Nou, handjes aan het sturen. Let op de flitsmarathon. Ik ga de timer starten.
3: De moordende minuut. De moordende minuut.
1: Welke artiest en voetballer ken je van de tunes Waka & Damage?
2: Noah Lang.
1: Welke vogel is de snelste ter wereld?
2: Pas.
1: In welke provincie ligt de stad Deventer?
2: Noord-Brabant.
1: Wat?
2: Noord-Brabant.
1: Waar staat de afkorting NS voor?
4: Nederlandse
2: spoorwegen.
1: Maak de lyrics af. Ik ga met je baby mama op date. Welk fictief personage speelt de hoofdrol in de film De Kleine Zeemeermin?
2: Ariel.
1: Hoeveel leden zitten er in Broederliefde?
2: 5.
1: In welk land vind je de Tafelberg?
2: Limburg.
1: Wat is de scheikundige afkorting voor water?
2: CO2.
1: Bij welke omroep hoort Fanix?
2: Bij NPO.
1: Ik ga even kijken naar de jury. Het zal erom gaan spannen. Ineens hoorde ik... Zoe had ineens meerdere namen. Of meerdere stemmen in ieder geval. We gaan even tillen. Ik zie er 1... 2... 3... 4, 5, oh nee, het is niet genoeg. Oké, je weet wat dat betekent. De lijnen gaan open. Ik ga de volgende persoon in de uitzending gooien. Die mag antwoord geven op een van de fout beantwoorde vragen. Gaat het goed, dan krijgt diegene dus de mok. Goedemorgen, op welke vraag weet jij het antwoord?
5: Goedemorgen, slecht valk.
1: Slecht valk?
5: De snelste
1: dier. Oh, dear!

0: Dan moet je me toch even uitleggen. Hoe weet jij dat de slechtvalk de snelste vogel ter wereld is?
1: Ja, hij is wel bekend, man.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ja, ik weet echt niks van vogels.
1: Ik gun de vrouw die net had gebeld.
0: Je gunt haar?
1: Ja, ik geef haar die...
0: Die mok gewoon. Ja. Dat is love. Dat gaan we regelen, dat waardeer ik. Echt enorm. Ja, thanks voor het meespelen. Ik geef nog eventjes de antwoorden op de andere vragen. Dus de snelste vogel, die is net beantwoord. De provincie waar Deventer in ligt, dat is Overijssel. Maak de lyrics af. Ik ga met je babymama op date. Mannen zijn jaloers. Ja, lik aan mijn reet. De Tafelberg staat in Zuid-Afrika. En de scheikundige afkorting voor water is H2O. Thanks voor het meespelen. En de mok gaat dus alsnog naar zo.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Zaterdag 15 augustus, een exclusieve show van wereldster Jason Derulo. Bekend van de hit Swalla, What You Say, Savage Love, Talk Dirty, Wiggle

0: Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
1: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo, en de vraag die we deze week in onze inbox kregen, is complicated.
0: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonics-kanalen.
2: Jason Derulo. Zaterdag 15 augustus live in Villa Thalia Rotterdam.
3: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.

0: valt.
1: Daar wil je bij zijn.
2: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
3: Blijf op de hoogte van onze leukste content en volg Phonics FM op TikTok.
4: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.

0: www.funnyfunx.tv.nl en socials voor alle info.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnyfunxads.nl. Your city, your sound.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Funnyx Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood via de vibes.
3: Funnyx Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app.
4: Een gloednieuwe Get Started mix van Miguel Keidel staat voor je klaar. Ga je allemaal horen naar de hoogtepunten van het nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. De brandweer is nog steeds hard bezig met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Dat doen ze wel alleen vanaf de paden, omdat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt.
6: We kunnen het de hotspots, zoals wij die noemen. Dat zijn de echte plekken waar het vuur diep in de grond zit. Daar gaan ze normaal gesproken met de blusvoertuigen naartoe. Daar blijven we nu vanaf. Dus de echte hotspots in de grond, die kunnen we nu op dit moment even niet blussen.
7: Dat lijkt me om het vuur te willen blussen slecht nieuws.
6: Ja, dat klopt. Maar de brand kan zich niet uitbreiden omdat we gewoon bij de stoplijnen blijven staan. Dus de uitbreiding buiten de stoplijnen, dat proberen we gewoon, dat blijven we voorkomen.
5: Die stoplijnen, dat zijn een spoorlijn, een asfaltweg en wat brede paden in het bos. De brand blijft nu dus netjes tussen die lijnen. Het blussen blijft wel moeizaam gaan doordat de wind al meerdere keren gedraaid is en het niet heeft geregend. Er zijn nog nooit zoveel meldingen van nepagenten gedaan als in de eerste helft van dit jaar. Volgens persbureau ANP waren het er 7200. De politie probeert al een tijdje mensen te waarschuwen voor nepagenten. FIFA-baas Gianni Infantino roept vandaag de top van de voetbalorganisatie bij elkaar voor een crisisoverleg. Infantino kreeg de afgelopen week zo'n beetje de hele voetbalwereld over zich heen vanwege een plan om de WK-rechten aan een commercieel bedrijf te geven en aandelen te verkopen. De top van de FIFA gaat nu in Marokko bespreken hoe het verder moet. Want het plan is van tafel, maar de kritiek blijft groot en de positie van Infantino staat steeds meer onder druk. En een half uurtje geleden is er een raketonderdeel van SpaceX neergestort op de maan. Het was een flinke klap die waarschijnlijk een krater met een doorsnee van 20 meter heeft achtergelaten. Op zich gebeurt het vaker dat er iets terechtkomt op de maan, zegt deze ruimte-expert, maar...
8: Meestal plannen we ervoor. Dus er stort wel regelmatig wat neer op de maan. Meestal als we een maanmissie doen, komt er een element van de raket ook wel daar neer. Maar dat is eigenlijk altijd gepland. En deze is een beetje achterloos achtergelaten.
5: En dat had prima voorkomen kunnen worden.
8: Absoluut. Dat is altijd mogelijk. Want als je die baan achterlaat, je moet er dan wat meer brandstof meenemen. Ja. En dat kost natuurlijk een hoop extra. En SpaceX heeft de overweging gemaakt, dat kost extra. Niemand verplicht ons dat te doen, dus dat doen we niet.
5: Het weer, een mix van zon en wolken en op de meeste plekken blijft het droog. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 28 in Limburg. Komende nacht koelt het weer een beetje af. En morgen is het ook wat koeler dan vandaag.
9: Festival FOMO. Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
10: Oh my god!
9: Met deze week Latin Village. Meer info? Check funnyfunx.nl of de NPO Luister-app.

0: vast dus zelf naar gemaakt. Ja,
1: precies.
0: Je zit er niet voor je zweetvoeten. Je zal vast crimineel zijn. Wat heb jij dan gedaan?
2: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Funix Talks.
3: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
4: Het is de ochtendshow op Funix, 9:30 geweest. Zometeen hoor je Nordin, Chip Charles, Pia, ook A Russian, Raulicandro komen eraan en Stormzy en Odiel. Zometeen na de hoogtepunten van het nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. De brandweer is nog steeds hard bezig met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Dat doen ze wel alleen vanaf de paden, omdat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt.
6: We kunnen de hotspots, zoals wij die noemen, dat zijn echte plekken waar het vuur diep in de grond zit. Daar gaan ze normaal gesproken met blusvoertuigen naartoe. Daar blijven we nu vanaf, dus de echte hotspots in de grond, die kunnen we nu op dit moment even niet blussen.
7: Dat lijkt me om het vuur te willen blussen slecht nieuws.
6: Ja, dat klopt. Maar de brand kan zich niet uitbreiden omdat we gewoon bij de stoplijnen blijven staan. Dus de uitbreiding buiten de stoplijnen, dat proberen we gewoon, dat blijven we voorkomen.
5: Die stoplijnen, dat zijn een spoorlijn, een asfaltweg en wat brede paden in het bos. De brand blijft nu dus netjes tussen die lijnen. Het blussen blijft wel moeizaam gaan doordat de wind al meerdere keren gedraaid is en het niet heeft geregend. Er zijn nog nooit zoveel meldingen van nepagenten gedaan als in de eerste helft van dit jaar. Volgens persbureau ANP waren het er 7200. De politie probeert al een tijdje mensen te waarschuwen voor nepagenten. FIFA-baas Gianni Infantino roept vandaag de top van de voetbalorganisatie bij elkaar voor een crisisoverleg. Infantino kreeg de afgelopen week zo'n beetje de hele voetbalwereld over zich heen vanwege een plan om de WK-rechten aan een commercieel bedrijf te geven en aandelen te verkopen. De top van de FIFA gaat nu in Marokko bespreken hoe het verder moet. Want het plan is van tafel, maar de kritiek blijft groot en de positie van Infantino staat steeds meer onder druk. En een half uurtje geleden is er een raketonderdeel van SpaceX neergestort op de maan. Het was een flinke klap die waarschijnlijk een krater met een doorsnee van 20 meter heeft achtergelaten. Op zich gebeurt het vaker dat er iets terechtkomt op de maan, zegt deze ruimte-expert, maar...
8: Meestal plannen we ervoor. Dus er stort wel regelmatig wat neer op de maan. Meestal als we een maanmissie doen, komt er een element van de raket ook wel daar neer. Maar dat is eigenlijk altijd gepland. En deze is een beetje, ja, achterloos achtergelaten.
5: En dat had prima voorkomen kunnen worden.
8: Absoluut. Ja, dat is altijd mogelijk. Want als je hem die baan achterlaat, je moet er dan wat meer brandstof meenemen. Ja. En dat kost natuurlijk een hoop extra. En SpaceX heeft de overweging gemaakt, dat kost extra. Niemand verplicht ons dat te doen. Dus dat doen we niet.
5: Het weer. Een mix van zon en wolken. En op de meeste plekken blijft het droog. Door 22 graden aan zee tot lokaal 28 in Limburg. Komende nacht koelt het weer een beetje af. En morgen is het ook wat koeler dan vandaag.
4: Pongo van A Russian hoor je na 24 Hours van Stormzy. Yes.

0: Sarah zei het al, hè, op TikTok.
1: Voor alle wegpiraten. Het is weer zover. Augustus start nieuwe Europese flitsmarathon. Dat betekent als je 30 moet rijden, rijd 30. Moet je 50 rijden, rijd 50. Want ze gaan het je echt geven, hè.
0: Het is oppassen geblazen. Deze week staan ze in hoeken waar je ze niet verwacht. Extra flitspalen en verkeerspolitie. De politie heeft er even niks te doen deze week. Daarom zitten ze extra in jouw irritatiezone, namelijk op de weg. Ik heb tips zodat jij thuis komt met zo min mogelijk boetes. Dat zou wel even lekker zijn. Dus let op, schrijf mee als je niet achter het stuur zit, want anders krijg je die ook nog natuurlijk. Tip nummer 1, zet je snelheidsbegrenzer aan. Deze week liever een slakje dan een boete op het bankje. 2, kijk even een keer niet naar je telefoon. Kijk om je heen, volg de snelheid die op de borden langs de weg staan. Google Maps kan het wel eens verkeerd hebben, je kaartenapp kan het verkeerd hebben. Kijk naar de borden. En tip 3, als je het land verlaat, check daar extra goed de regels. Net als je extra goed kijkt bij het oversteken van het spoor. Nummer 4. Volg de borden voor de wegwerkzaamheden. Ja, die mannen kunnen de wind wel aan, maar een boete pakken, die is overbodig. En nummer 5. Bergaf ga je vanzelf sneller. Dus als je naar beneden gaat, een tunnel ingaat, kijk dan uit. In een afdaling versnelt je auto ook zonder gas. Dus blijf opletten, ook met de cruise control. En de flits-apps die zijn dus niet overal toegestaan. In Nederland wel, maar in Duitsland mag je bijvoorbeeld geen flitswaarschuwingen gebruiken. Doe je het toch, kun je daar weer een boete voor krijgen. En nummer 7, een hele belangrijke, geen extra speling. Die kleine meetfout betekent niet dat je harder mag. Dus hou gewoon de snelheid van het bord aan. Niet 107, want dat kan wel met correctie. Zeg maar, ik heb hem wel vaker gehad. Ook met die correctie. Ik heb heel lang als koerier gewerkt. Dan was ik dus de hele dag op de snelweg in Nederland aan het crossen. En geloof mij, ik heb in 1 maand tijd een keer mijn hele salaris... Het was niet veel, maar ik heb mijn hele salaris opgereden aan boetes. 1500 euro, 1600 euro of zo. Ik kreeg hem gewoon heenweg, terugweg, door rood en 180 door dat rode licht. Dus pak hem alsjeblieft niet...

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Phonix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
4: Zaterdag 15 augustus. Een exclusieve show van wereldster Jason Derulo. Bekend van de hit Swalla, What You Say, Savage Love, Talk Dirty, Wiggle...

0: verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Jason Derulo.

0: Summer Festival. Daar wil je bij zijn.
1: Blijf op de hoogte van onze leukste content en volg Phonics FM op TikTok.
2: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
3: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
4: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
5: Vauwaka Holland, ben je ready om te dansen, te wassen en te springen? Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst ooit Vauwaka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag.

0: Winder Sink, Caliboy en nog veel meer. Snow 18, haal nu je kaartje snel via vawakkafest.com.
1: In de nieuwe Pwned-serie Bovensloters leidt de dood van een Brabantse onderwereldbaas tot een harde strijd om de macht.
2: Waar is dat geld?
1: Stream de crime comedy Bovensloters nu alleen op NPO Start.
3: En dan denk ik aan Brabant, Brabant nog meer.
4: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
5: Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Twintigers en dertigers zijn de afgelopen jaren een stuk meer gaan verdienen. De lonen van zo'n beetje iedereen zijn gestegen, maar die van jonge mensen het meest. Deze econoom van ABN AMRO legt uit waarom.
6: Nou ja, dat komt dus vooral omdat die naast de CO-loonsverhoging ook vaker promoties ervaren of meer uren gaan werken. En daarnaast speelt baanwisseling een grote rol, aangezien hier vaak toch nog een extra loonsverhoging bij opkomt als deze persoon overstapt van de ene baan naar de andere baan.
5: 50-plussers zijn er relatief het minst op vooruit gegaan. Die gaan vaak juist minder werken en wisselen minder vaak van baan. Een Nederlander die gisteren dacht dat hij wel even los kon gaan op de Duitse autobaan, mag flink gaan betalen. De man van 23 reed in zijn Porsche 235 km per uur. Ook was hij aan het bumper kleven en sneed hij mensen af. Hij werd aangehouden en moest meteen een borgsom van €10.000 betalen. De man testte ook positief op cannabis. Hij zou tegen de politie hebben gezegd dat hij dat om professionele redenen gebruikte, omdat hij een koffieshop heeft in Eindhoven. En steeds meer bedrijven laten zich expres aanvallen om hun beveiliging te testen. Met dat verhaal komt het Financiële Dagblad vandaag. Om voorbereid te zijn op sabotageacties of cyberaanvallen huren ze red teams in, is te horen in de podcast van het FD.
7: Volgens mij kent iedereen wel ethische hackers, dus mensen die online proberen ergens binnen te dringen, om dan eigenlijk op die manier bloot te leggen waar nou de zwakke punten in de beveiliging liggen. Ja. En bij red teaming gebeurt dat ook, maar gebeurt dat niet alleen online, maar ook fysiek.
5: Dan komen er dus mensen aan de deur die bijvoorbeeld proberen langs de beveiligers te glippen of in een openstaande laptop te gluren. Sommige beveiligingsbedrijven die zulke tests doen zeggen dat hun werk in de afgelopen 2 jaar is verdubbeld. Het weer, een mix van zon en wolken. Op de meeste plekken blijft het droog. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 28 in Limburg. Komende nacht koelt het weer een beetje af en morgen is het ook wat koeler dan vandaag.
8: Festival FOMO. Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
9: Oh my god!
8: Met deze week Latin Village. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
10: Imani. Good morning, je bent ingetuned bij Rewind. Zometeen Rihanna door je speakers. Maar eerst Jonna Fraser en Jayon.

je. Check alle foto's op je Insta. Zelfs ook die met de meeste likes. Jij weet het niet, ik heb niks gelijk. Yeah. Ben ik niet met je, geloof me, ik mis je. Kan niet wachten tot we zijn.

0: een hele goede morgen.
1: Are you ready?
2: Phonics. Let's go.
0: Imani. Ja, je girl is weer back bij Rewind. Ja, Quincy die zit natuurlijk nog gezellig met zijn ass in Italië. Die is heerlijk aan het genieten van zijn vakantie. Maar de show gaat gewoon door zoals je natuurlijk van hem gewend bent. Zometeen heb ik weer een spannende middag mashup voor je. En ben ik heel erg benieuwd of jij scherp bent. En ja, alle classics staan natuurlijk gewoon voor je klaar. Zometeen gaan we terug naar een tune. Ja, ik ga je gewoon eerlijk zeggen. Op deze tunes heb ik hele choreo's lopen bossen in mijn slaapkamer toen ik, hoe oud was? 7, 8 of zo. Dus, hé toch? Deze tune zit echt in mijn hart. Je hoort hem nu.

zie je hoe ik doe met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een zocht en een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: Mona Lisa, LoJ, SARS en Chris Brown door je speakers hier tijdens Rewind. En het is zometeen weer tijd voor een morning mashup. Zometeen ga ik heerlijk je hersenen trainen. En ja, ik ga alvast tegen je zeggen. De morning mashup die vandaag voor je ready staat, gaat je hersenen kraken. Zometeen meer, maar eerst muziek.
1: In the morning.
2: Morning mashup.

dichterbij. Haal wat soa's met gewicht erbij. Money maken is verplicht voor mij. Maar ken je gekke kerst, zo'n eeuw fix van mij. Fix een bitch, ben met neefjes. Nieuwe waggies, geen occasions. Geen Chinezen, heel veel Asian. Full rotation, geen relation. Heb geen tijdje in mijn hart, maar wel een tijdje in je huis. Don.

0: Mashup.
1: Ja, twee tunes gemixt tot één tijdens de Morning Mashup. En alleen kan jij raden om dus welke twee tunes het gaat. Dan kan je dat laten weten zometeen in de NPO Luister app. En belangrijk is, tempo is belangrijk. Want als jij het als allereerst het juiste antwoord weet, dan ga je er vandoor met een leuke Phonics prijs. Dus je weet toch, hou alvast je telefoon ready. En dan laat ik je hier de Morning Mashup van vandaag horen.

Ja, ik ben heel erg benieuwd of jij dus weet welke twee tunes je hoorde. Pak dan even snel je telefoon erbij. Laat het me weten in de NPO Luister-app. En wie weet ga jij ervan door met een leuke Phonics-prijs.

0: En nu deze zomer weer lekker outside is.
1: In the morning. Morning. Mashup.
0: Ja, jij en ik spelen het spelletje wat je normaal natuurlijk altijd dagelijks met Quincy speelt. Dus ja, ik moest het natuurlijk wel even voortzetten hier. En ik heb weer twee heerlijke tunes uit de Funnies Bibliotheek samen gemixt in één tune. En het is dus aan jou om te raden welke twee je hoort. Nou, er zijn heel wat reacties binnengekomen. Maar ik dacht, weet je, voordat we daar naartoe gaan, laat ik hem hier nog even één keertje horen.

inderdaad. Ja, ik pak de app er even bij. Ik zie heel veel binnenkomen. M die zegt What's Love met die andere. Die weet ik even niet, man. Rishano die zegt Chris Brown Go Crazy x Busta Rhymes en Mariah Carey met I Know What You Want. En Safiel die zegt What's Love and Go Crazy. Ik ga eens even kijken of het goede antwoord ertussen staat.

Ja, dat is natuurlijk Go Crazy. Samen met What's Love. Dus Saviel, jij bent de eerste. Jij was de allersnelste in de NPO Luister-app die het goed had. Gefeliciteerd. Er komt een hele leuke Fanix-prijs jouw kant op. Dus stuur even gezellig je gegevens in de app. En ja, morgen staat er natuurlijk weer een nieuwe morning mashup voor je klaar. En dan gaan we nu even terug de tijd met Fan

0: Winder Singh, Kali Boy en nog veel meer. Snow 18, haal nu je kaartje snel via vanwakkafest.com.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app.
3: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
4: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
5: Maar dan gewoon in Nederland.
4: En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
6: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
7: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
8: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.

0: Spin Summer Festival. Daar wil je bij zijn.
1: Blijf op de hoogte van onze leukste content en volg Phonix FM op TikTok.
2: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
3: Yo Rotterdam! Van 17 tot en met 23 augustus is het tijd voor Rotterdam.

0: cw.nl en socials voor alle info.
1: Goedemorgen, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 17 doden gevallen bij Russische aanvallen. De stad werd op 7 plekken tegelijk aangevallen, zegt correspondent Christian Pauwen.
2: De ene na de andere raket die insloeg. Daarbovenop nog eens 100 drones. Een hele zware aanval. Dus weer pakhuizen die zijn geraakt. Maar ook flats raakten beschadigd. En dus wederom veel doden. De derde aanval in een week tijd.
1: De Oekraïnse president Zelensky zegt voor de zoveelste keer dat onderscheppingsraketten levens hadden kunnen redden. Daarvoor is hij afhankelijk van andere landen. In de zee bij Callantsoog in Noord-Holland zijn 2 mensen verdronken. Gisteren werden de reddingsdiensten gebeld omdat er 4 mensen in het water in de problemen waren gekomen. 2 van hen zijn gered. Het lichaam van een vrouw van 26 uit Gelderland werd gisteren al uit het water gehaald. Nu blijkt dat de 4e persoon, een Britse vrouw van 39, het ook niet heeft overleefd. Haar lichaam werd een paar uur later gevonden op het strand. We weten nog niet waarom ze in de problemen kwamen. En het Deense restaurant Noma gaat vandaag weer open. De sterrentent in Kopenhagen stond jarenlang bekend als beste restaurant ter wereld, maar ging 2 jaar geleden dicht. Mede omdat de extreem hoge werkdruk niet meer houdbaar was. Later kwamen er ook verhalen naar buiten over ongepast gedrag van de chef-kok. Hij zou collega's hebben geslagen en vernederd. Noma zegt dat ze nu maatregelen hebben getroffen zodat het personeel veilig is.
3: To make sure that our staff is both happy, can grow, and that we can just give them a space that where they're safe.
1: De chef die in opspraak kwam werkt nog steeds voor het restaurant, maar dan als adviseur. Een avondje eten bij Noma kost trouwens al snel €900 per persoon. Het weer, een mix van zon en wolken. Op de meeste plekken is het droog vandaag. 22 graden aan zee, 28 graden in Limburg. Komende nacht koelt het weer een beetje af. En morgen is het ook koeler dan vandaag.
4: Festival FOMO.
5: Hell no.
4: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
5: Oh my god.
4: Met deze week Latin Village. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister app.
6: Imani. Goedemorgen, je luistert naar Rewind. Zo meteen Joe Tuetfilet met Rihanna door je speakers. Maar nu eerst Roxanne.
7: Your city. Your city.
8: Off of the gram. Bitches love the gram.
9: Oh, wait, shit.

te vergezellen. Naast mij ook Jamie Joy. Het is natuurlijk de zomerperiode, dus het is één grote, ja, hoe zeg je dat, wisseltruc hier. Iedereen is overal, maar ik vind het natuurlijk hartstikke gezellig om ook eventjes op deze uurtjes bij je te zijn. En de show gaat gewoon gezellig door, zoals je van Quincy natuurlijk gewend bent. We gaan ook heerlijk terug naar de tijd. Ik zie ook wat heerlijke tunes klaarstaan. Justin Timberlake komt wat later voorbij. Ook King Promise, Wizkid. Je hoort het allemaal hier tijdens Rewind. Maar eerst ga ik je oren blessen met de dikste van deze week.

0: Mike Towers door je speakers. Met Lala.
1: Hey, heb je dit gehoord? Echt bizar. Hey,
2: het is tijd voor een bakkie bizar. Even stoppen, kom gezellig bij elkaar. Pak wel lekkers, maak het klaar met een bizar verhaal bij het koffieapparaat. Hey.
0: Ja, het is alweer 11:30, dus dat betekent dat het tijd is om een bizar verhaal te delen die jij weer lekker thuis of op werk of wherever je bent van hey, heb je dit al gehoord? Alleen de vraag is dus aan jou van hey, hoe loopt dit bizarre verhaal af? Nou, dat kan je dus zo meteen laten weten door een appje in de NPO Luister app te sturen. Dus pak hem alvast even erbij, want dan kan je zo meteen snel reageren. En ja, terwijl dat je dat doet, je weet toch, dit is ook gewoon even jouw moment om even te relaxen. Schenk even wat water voor je in. Neem even een heerlijke koffie of een matcha. En strek je beentjes even. Nou, vandaag zijn we dus in de Amerikaanse staat Colorado. En daar zijn dus onderzoekers bezig met iets bijzonders. Ze willen namelijk geld inzamelen voor marmotten. En dat is een soort van eekhoorn. Maar de manier waarop ze dus geld inzamelen is dus best bizar. En de vraag aan jou is, hoe doen ze dat? A. Blokken verkopen. B. Een OnlyFans kanaal opzetten. Of C. een marmotalbum droppen. Nou, wat denk jij? Laat het me even weten in de NPO Luister app. En dan ga ik je zo meteen verlossen.

thuis te delen aan de eettafel. En naar jou is dus de vraag van hoe loopt dit bizarre verhaal af? Nou, vandaag gaat het dus over een bijzondere geldinzamelingsactie voor marmotten in de Amerikaanse staat Colorado. En ik vroeg dus aan jou, op wat voor manier doen ze dat? Is dat A, door blokken te verkopen, B, een OnlyFans kanaal op te zetten, of C, een marmotalbum te droppen? Nou, ik kreeg heel wat reacties binnen. Ik pak hem even erbij. Teun, die zegt OnlyFans kanaal. Sarah, die zegt, ik denk wel een fire marmot mixtape. Bram zegt, OF, of course. En ook Oegur zegt, haha, sowieso OnlyFans. Maar wat is dan het juiste antwoord? Nou, en het juiste antwoord is B, inderdaad een OnlyFans kanaal opzetten. Jullie zijn scherp vandaag. Het was dus een OnlyFans kanaal met alleen maar marmotten. En dat heet dus Only Marms. Heel creatief. Shout-out naar degene die naam heeft bedacht. En het bestaat dus eigenlijk uit leuke video's van marmotten. Dus nee, je gaat geen gekke shit daar zien, Viespeek. Ik zag je al die telefoon pakken om even snel te gluren wat er op Only Marms gebeurt. Morgen staat er natuurlijk een vers bakkie bizar voor je klaar. En Oegur die zei, hey, mag ik alsjeblieft Joe Workshop horen als het mogelijk is? En weet je, aangezien jij het goede antwoord had,

0: jij zat daar, jij hebt er vast dus jezelf naar goed, gemaakt.
1: Ja, precies.
0: Je zit er niet voor je zweetvoeten, je zal vast crimineel zijn. Wat heb jij dan gedaan?
2: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonix Talks.
3: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phonix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
4: Hey yo, what up, schatje? Hier heb je mijn visitekaart.

Jullie gaan niet begrijpen hoe verliefd ik was op deze man, hè? Als hij zei, deze is voor jou, jou, jou. Ik nam die persoonlijk, hè? Ik dacht, ja, Terrell, please, zing dit voor mij. You're new loyal. Chris Brown door je speakers. Je bent ingetuned bij Rewind.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Zaterdag 15 augustus, een exclusieve show van wereldster Jason Derulo. Bekend van de hit Swalla, What You Say, Savage Love, Talk Dirty, Wiggle en zijn nieuwe banger Michiko. Zaterdag 15 augustus live in Villa Thalia Rotterdam. Tickets en info, universalsoundprojects.nl.
3: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-check-in. Mooi niet, vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, beta.
2: Jason Derulo. Zaterdag 15 augustus live in Villa Thalia Rotterdam.
4: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
5: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
4: Simyo. Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
6: It's complicated met Jay
7: en Mahi.

0: een nieuwe aflevering op alle Funix-kanalen.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
2: Vawaka Holland, ben je ready om te dansen, te wassen en te springen? Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst ooit Vawaka Fest naar Nederland. Zuiderpark.

0: ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Niet alleen Europa kampt met grote hitte. Ook in het Midden-Oosten zijn de temperaturen nu extreem. In augustus is het daar altijd heet natuurlijk. Maar nu wordt het wel heel heftig, zegt correspondent Daisy Moore.
1: Temperaturen waarschijnlijk boven de 50 graden. En hoewel de golfstaten daar vaak goed op voorbereid zijn met constant elektriciteit, goede airconditioning, is dat in andere delen van de regio wel anders. Denk aan Syrië of hier in Libanon, waar mensen vaak maar een paar uur per dag elektriciteit hebben.
0: En gefeliciteerd met de AIVD. De Nederlandse inlichtingendienst hoort bij de drie beste van Europa. Frans Weekblad heeft de lijst samengesteld met hulp van 60 mensen uit de spionagewereld. En zij zeggen dat de AIVD supergoeie hackers in dienst heeft en er veel kennis en ervaring rondloopt. Alleen de inlichtingendiensten van het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk doen het beter. In Rotterdam zijn twee agenten mishandeld. De twee wilden een man controleren die voor overlast zou zorgen, maar die man verzette zich flink. Wat er precies is gebeurd weten we niet, maar de politie zegt dat agenten behoorlijk zijn toegetakeld. Ze moesten ook allebei naar het ziekenhuis toe. De agenten moesten een taser gebruiken om de man onder controle te krijgen. En de comeback van Marco Borsato komt eraan. Zijn carrière stond meerdere jaren on hold, omdat hij natuurlijk werd verdacht van ontucht met een minderjarige. En daar werd hij afgelopen december van vrijgesproken en toen zei hij dit.
2: Ik hoop nu door te kunnen gaan met mijn leven. Het heeft nu al 6 jaar stilgestaan en ik heb wel behoefte om vooruit te kijken weer.
0: Als we de Telegraaf mogen geloven, heeft hij straks weer een hoop te doen. Hij zou volgend jaar maar liefst 14 keer te zien zijn bij de Vrienden van Amstel Live in Ahoy. En daarna begint hij aan een solo concertreeks van een week. Het weer vanmiddag in het westen zonnig, in het oosten grijzer en kans op een buitje. Het is 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden.
3: Festival FOMO.
4: Hell no.
3: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god!
3: Met deze week Latin Village. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
5: Imani. Goedemiddag, je luistert naar Rewind. Zometeen muziek van Broederliefde door je speakers. Maar nu Herobi Serrano en Henkie T. met Montana.

Dus ja, vanwege de eindeloze kritiek die ze afgelopen jaren kreeg, er wordt natuurlijk heel veel speculaties over ja, dat ze misschien een eating disorder zou hebben. En ja, ik vind het wel crazy dat het op deze manier moet. Maar ik moet zeggen, ik gun die meid haar pauze. Want jee toch, she's really not looking good. En ik hoop wel dat ze gewoon later weer terugkomt met nieuwe muziek. Maar er zijn heel veel andere artiesten die misschien dachten van hey, ik las even een pauze in. En ja, die kwam daarna dus nooit meer terug. Ik denk dat we allemaal wel een artiest of een groep kennen die al een hele tijd niks meer heeft gedropt. Misschien vanwege een pauze. Of misschien ja, dat ze gewoon even puur niks meer op de plank hadden liggen. Maar ik ben dus gewoon heel erg benieuwd wie volgens jou dan weer terug zou moeten komen. Voor mij persoonlijk is dat Rihanna. Want die meid, die blijft maar elke keer zwanger worden. Echt baby na baby na baby. En elke keer is het, ja, er komt een album aan jongens, er komt een album aan. Maar ik heb nog steeds geen album gehoord of gezien. Dus welke artiest of groep zou jij weer willen horen? Laat het even weten in de NPO Luister app. En wie weet draai ik zo meteen wel even een track van die persoon.

0: Ja, van welke artiest of groep zou jij wel weer eens even een release willen horen?
1: Imani.
0: Ja, goedemiddag, het is Imani hier op het plekje van Quincy bij Rewind. En ik weet niet of je dus het nieuws van Ariana Grande al heeft gelezen, want ze gaat dus na haar tour even een pauze inlassen. En dat is

Tyga en Offset door je speakers. Alex. Imani. Ja, ik vroeg jou net, wie is nou een artiest die een hele lange tijd niks van zich heeft laten horen, die misschien even met pauze is gegaan.

0: Die man is overleden. Dus ik denk niet dat hij nog wat gaat droppen. Moenis die heeft een spraakmemo achtergelaten.
1: Goedemiddag met Moenis. Weet je wie voor mij terug mag komen? Kleine Viezerik. KV. Hoe die ook mag heten nu. Hoesama heet die. Op de gram. Van, nee meisje luister. Het is al lang genoeg.
0: Ja, dat is wel een banger van Kleine Viezerik. Dogla die zegt ook Rihanna zeker. Aan de andere kant is haar leven, hè. Als zij 10 baby's wil maken, wie zijn wij om te judgen? Wij bepalen niemand zijn leven behalve van onszelf. Maar ik zou super blij zijn als u weer met sound komt. Want dat betekent gegarandeerd hit. Ja, ik had dus een complottheorie gelezen. Dat ze dus aan een contract vastzit bij Roc Nation. En als ze dus zwanger is, dan hoeft ze geen album te droppen. En dat ze dus eigenlijk gewoon helemaal geen muziek wil maken. Dat ze dus daarom elke keer maar zwanger wordt. Zodat ze zeg maar ja, onder dat contract, of tenminste het een beetje kan uitstellen. Of het zo is, I don't know. Oekoer die zei Kaliber en Reemster denk ik. En ik dacht, weet je, Kaliber, dat is wel even een vibeje die we even nodig hebben op deze middag. Ik dacht, ik gooi even wat energy erin.

0: Waylee hoorde je hier op Rewind. En ik denk dat jij even op de klok moet gaan kijken.
1: Kwart voor Quizzy.
0: Want over zo'n 10 minuutjes is het 12:15. Oftewel 12:15 bij Rewind. En vandaag is dat dus 12:15 Imani. Nou, en je weet, dat is gewoon het moment om samen met jou gewoon weer even goed in die energy te zitten om de dag door te komen. En dat doen we natuurlijk door heerlijke tunes te draaien. Dus stuur me even in de NPO Luister app van welke tune jij even energy krijgt. Waarvan jij denkt van, nou, hier ga ik even spontaan een rondje van rennen. Even 10 push-ups naast mijn bureau. Die energy hebben we nodig. Dus je heet van mij, spraakmemo. Krijg je extra punten voor. Hè? Dus stuur me even je request in de NPO Luister app. En wie weet hoor je hem zo tijdens 12:15 Imani.

Nou, sowieso J-Lo van Let's Get Loud. Is gewoon het perfecte nummer waar je helemaal los kan gaan. Energie gewoon top. Ja, maakt niet uit, man of vrouw, je gaat er gewoon helemaal los op.

0: voor Quincy.
1: Funny. Goedemiddag, Imani. Kwart voor Imani. Zou je alsjeblieft willen Charlie Black draaien? Girl, you're the party girl. Party girl.

0: Zaterdag 15 augustus. Een exclusieve show van wereldster Jason Derulo. Bekend van de hit Swalla, What You Say, Savage Love, Talk Dirty, Wiggle en zijn nieuwe banger Michiko. Zaterdag 15 augustus live in Villa Thalia Rotterdam. Tickets en info universalsoundprojects.nl.
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo.
0: Jason Derulo. Zaterdag 15 augustus live in Villa Thalia Rotterdam.
3: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
4: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
5: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
6: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
5: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
7: It's complicated met Jay en Mahi.

0: aflevering op alle Funnix kanalen.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funnix.nl.
2: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
3: Ah, oh, nee.
2: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Op de luchthaven van Leipzig in Duitsland heeft afgelopen nacht het vliegverkeer een tijdje stilgelegen vanwege een drone. En die zou in de buurt van een Oekraïens vliegtuig zijn gekomen, zegt correspondent Gimbal Duk.
1: Op beelden zien we dat het eigenlijk een vrij simpele drone is, maar waar wel iets opvallends aan lijkt te hangen. En volgens meerdere Duitse media gaat het om een explosief en zou er ook een ontsteker zijn gevonden. Dus een ontstekingsmechanisme bij deze drone. En dat maakt dit incident wel echt anders dan ja, eigenlijk de bijna gebruikelijke incidenten met drones waar we al aan gewend zijn.
0: De Duitse politie is nog steeds op zoek naar de bestuurder van die drone. Vanuit de luchthaven van Leipzig gaan er veel wapens naar Oekraïne toe. Een oud gemeenteraadslid uit Almere heeft mogelijk nog meer kinderen misbruikt dan werd gedacht. De aanklacht is nu uitgebreid met 10 nieuwe slachtoffers. In totaal komt daarmee op 14. Jan B. was niet alleen actief in de politiek, maar ook in de zorg. Hij werkte als begeleider voor kwetsbare kinderen en als infokracht op kinderdagverblijven. Hij werd opgepakt nadat een vader van een meisje van 2 aangifte had gedaan. B. wordt ervan verdacht haar te hebben verkracht. En ook zou hij een jongen van 13 hebben aangerand. Het management van Marco Borsato ontkent dat hij bezig is met een comeback. De Telegraaf... Het management van Marco Borsato ontkent dat de zanger bezig is met een comeback. De Telegraaf schreef vanochtend dat hij volgend jaar onder meer 14 keer in Ahoy zou staan bij Vrienden van Amstel Live. Maar zijn management zegt helemaal van niets te weten. En er wordt nog steeds flink gezopen. Heineken heeft het afgelopen jaar meer bier verkocht. En dat komt vooral door Azië, vertelt mijn collega Aida.
2: Heineken en alle merken gerelateerd aan Heineken, die zagen de omzet met bijna 12% stijgen. Dus dat is echt aanzienlijk. En dat is best wel fijn voor Heineken, want in de Verenigde Staten en in Europa wordt er echt al langere tijd steeds minder bier gedronken. Dus het is best wel fijn dat ze in Azië dan weer wat meer bier drinken.
0: Ja, maar desondanks gaat de brouwer wel uit een ander vaatje tappen. Ze hebben een grote reorganisatie aangekondigd, waardoor er wereldwijd zo'n 6000 banen bij Heineken verdwijnen. Het weer in het westen nu zonnig, in het oosten is het wat grijzer en nog kans op een buitje daar. Het is 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden.
3: Festival FOMO. Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god!
3: Met deze week Latin Village. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.

provincie Flevoland. Hij verloor dus zijn trouwring in een kunstmestfabriek in Breda. Had met zijn handen in zo'n enorme berg kunstmest gezeten. Hij schudde zijn handen even schoon. En toen was zijn ring weg. Ja, en die kunstmest werd daarna in hele grote zakken door heel Nederland verspreid. Dus Luc die dacht waarschijnlijk van... Ja, die ring ga ik gewoon nooit meer terugzien. Maar 3 maanden later vindt boer Jan de Vries... Dit is echt gebeurd, hè? Een trouwring op zijn erf. Niet in Breda, maar gewoon in Zwifterband, waar Luc dus vandaan komt. Crazy. Waarschijnlijk was de ring gewoon meegereisd in een zak kunstmest. In zijn strooimachine blijven hangen, bij het schoonspuiten op het erf gevallen of zo. Maar Jan die dacht, ik ga het gewoon even op Facebook zetten. Dus hij zette een foto van die ring op Facebook. En via een gezamenlijke bekende kwam de oproep dus bij Luc terecht. En de hele grap is, ze bleken maar gewoon 4 kilometer van elkaar vandaan te wonen. Damn. Dus je moet je voorstellen, een trouwring raakt kwijt in Breda, reist verstopt in kunstmest door heel Nederland en komt uiteindelijk gewoon weer terug thuis in Zwifterband. Nou, kan je vertellen, sommige huwelijken hebben blijkbaar zelfs een retourgarantie.

0: Oliver Twist hier op Phonix. En coming up next, Panna van Jonna Fraser en Jay Onsen komen voorbij. En voor de linecheck van zometeen ben ik eigenlijk wel benieuwd naar jouw meest random reden waardoor jij iemand aantrekkelijk vindt. Dat zo dus, hier is deze van Dave en Thames die alle records verbreken met hun track Raindance. Een hele goede middag.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was starring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: van Antoon, Bila Wahib, Big 2. Want Big 2 zegt dit in de tune.
1: Al ga je van de drank van een 4 naar een 7.
0: Al ging je van de drank van een 4 naar een 7. Ja, tot je weer nuchter bent en de lampen aangaan. Dan blijft het echt een 4. Nee, grapje. Oftewel, soms is er gewoon één detail waardoor iemand in je hoofd direct een paar punten stijgt. Heel gek bij mij, ik heb het blijkbaar met vrouwen die in de zorg werken. Want ik zat even te checken, de afgelopen jaren heb ik alleen maar gedate met verpleegkundigen, verloskundigen, vrouwen uit de hele zorgwereld. En niet eens bewust, hè. Maar kennelijk trekt mij dat aan, dat zorgzame bij iemand. Iemand die gewoon rustig blijft, aandacht heeft voor anderen, weet wat ze doet. Ik vind het kapot aantrekkelijk. Ik zeg het je gewoon heel eerlijk. Maar nu wil ik het eigenlijk wel weten van jou. Dus, wat is de meest random reden waardoor jij iemand ineens aantrekkelijk vindt? Een reden van andere mensen zouden zeggen van ja, really? Vind je dat aantrekkelijk? Maar jij denkt ja, als diegene dat heeft, come to. Wat is dat voor jou? Wat is

0: lijn waar we ingedoken zijn tijdens de linecheck. Dus wat vind jij nou echt heel aantrekkelijk aan iemand wat toch een beetje random is? Ja, bij mij is dat blijkbaar een zorgzaam type. Want de afgelopen jaren heb ik alleen maar gedate met verpleegkundigen, verloskundigen. Gewoon iemand in de zorg en ik had er wel mee gedate, zeg maar. Maar wat is dat voor jou? Eens even kijken. Joey die zegt een beetje goofy. Lekker de zelf zijn en niet te volwassen worden met de jaren. Ruina die zegt lekkere kont. Melissa komt ook wel met een hele bijzondere, zou ik het zo maar zeggen. Ik vind mannen ineens aantrekkelijk als ze zo'n opgerolde mouwen overhemd look hebben. Geen idee waarom, maar onderarmen doen blijkbaar meer met me dan een six-pack. En Chantal is ook heel concreet. Chantal zegt, het raarste waar ik een man sexy door vind is als hij Nike Air Max's draagt. Oké, interesting Chantal, interesting. Ugor, goedemiddag man.
1: Ja, goedemiddag man.
0: Goedemiddag. Hey, wat is voor jou nou echt heel random waardoor jij iemand aantrekkelijk vindt?
1: Ja, nou, mijn verloofde, zij speelt een Amerikaanse rugby. En ik ben dat pas later achtergekomen. Ja, ik bedoel, dat maakt mij dus gewoon heel raar aantrekkelijk op haar.
0: Omdat ze gewoon sterk is, ze is sterk gebouwd.
1: Ze is gewoon heel sterk gebouwd. Ze kan gewoon, gewoon rugby. Ze kan gewoon mensen duwen, slaan. Ja, dan denk ik toch dat ik een bodycard langs me heb.
0: Hey, maar even voor onze mannelijkheid natuurlijk. We zijn allebei een man.
1: Ja, toch.
0: Vind je het een ding dat ze dan misschien sterker dan jou is?
1: Ja, dat is een vraag, man. Mocht zij sterker dan mij zijn, dan ga ik wel het huis schoonmaken, eten maken voor haar. Dus, mocht zij mij nu horen.
0: We draaien de rollen om. Zij gaat naar buiten, ze gaat buiten spelen. Jij bent gewoon binnen, ik ben de huisman.
1: Ja, precies. Maar zij werken, dan ben ik thuis, man.
0: Hey, shout-out naar jou, man. En je verloofde.
1: Ja, eens gelijk naar jou toe, man.
0: Later.
1: Yo.

0: Summer Festival. Daar wil je bij zijn.
1: In the mood for vibes.
2: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app.
3: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
3: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
6: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
5: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
7: Volg Funix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
8: Vawaka Holland, ben je ready om te dansen, te wassen en te springen? Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst ooit Vawaka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag verandert

0: Winder Singh, Caliboy en nog veel meer. Snow 18, haal nu je kaartje snel via vawakkafest.com.
1: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Hermanos! Ja, dan dacht je vandaag een outfit check-in. Mooi niet, vandaag een

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het kan wel dagen duren voordat de grote natuurbrand in de buurt van Vendrij in Limburg is geblust. Maar goed nieuws is er ook, want de brand lijkt inmiddels niet verder uit te breiden, zegt de veiligheidsregio.
1: De situatie is dat we de brand ingesloten hebben. Aan vier zijden hebben we zogenaamde stoplijnen gemaakt. Vanaf waar wij de brand onder controle houden, zodat hij niet verder gaat het gebied in.
0: Ook België helpt inmiddels mee bij het blussen van die brand. Het land heeft 2 brandweerteams gestuurd. Twintigers en dertigers zijn de afgelopen jaren een stuk meer gaan verdienen. De lonen van zo'n beetje iedereen zijn gestegen, maar die van jonge mensen toch wel het meest. En deze econoom van ABN AMRO legt uit waarom.
2: Nou ja, dat komt dus vooral omdat die naast de CO-loonsverhoging ook vaker promoties ervaren of meer uren gaan werken. En daarnaast speelt baanwisseling een grote rol, aangezien hier vaak toch nog een extra loonsverhoging bij opkomt als deze persoon overstapt van de ene baan naar de andere baan.
0: 50-plussers zijn er relatief het minst op vooruit gegaan. Die gaan vaak juist minder werken en wisselen minder vaak van baan. En FIFA-baas Infantino roept vandaag alle hoge pieven van die voetbalorganisatie bij elkaar voor een crisisoverleg. Gianni Infantino kreeg de afgelopen week zo'n beetje de hele voetbalwereld over zich heen vanwege een plan om de WK-rechten aan een commercieel bedrijf te geven en ook aandelen te verkopen. De top van de FIFA gaat nu in Marokko bespreken hoe het verder moet, vertelt mijn sportcollega Suze.
3: We hebben echt niks gehoord van Infantino sinds afgelopen weekend, toen hij dat omstreden plan toch maar introk. En sindsdien is de druk op hem door nationale bonden, maar vooral ook door de Europese Voetbalbond heel groot geworden. En bij het beraad vandaag in Marokko, daar zouden belangrijke FIFA-mensen en Infantino's stafleden aanwezig zijn. En hij probeert zijn huid gewoon te redden. Dat is het.
0: Het weer. In het westen is het zonnig. In het oosten wat grijzer. Is daar nog kans op een buitje ook. Het is 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden.
4: Festival FOMO.
5: Hell no.
4: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
5: Oh my god!
4: Met deze week Latin Village. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
6: Molly en Bees en Honey hoor je zometeen een lange is.

die zit erin verstopt. En een hele simpele vraag aan jou. Kan jij de blender te fixen door te raden welke artiest er vandaag in zit? 5 hele korte stukjes aan muziek met toch wel een hele herkenbare stem. En als je het antwoord weet, say less. Duik dan zo snel mogelijk in de NPO Luisterapp. Want als je als eerste komt met het goede antwoord, ga je er vandoor met exclusieve Phonics sokken. Je kent het systeem, luister goed mee. Wie is dit? Blender. Oh ja, heb je de beatblender nog nooit eerder gehoord? Hij gaat heel snel, zoals je net hebt gehoord. Dus ga goed graven in je bovenkamer. Welke artiest?

0: Isaiah, die gaat voor Seth.
1: It was at this moment that he knew he
0: fucked up. Rino, Sharona, die denken dat hij het is.
2: Dit is sowieso Eminem.
0: Nee, Eminem is niet goed. Wel echt een hele goede, te gekke, fantastische, waanzinnige artiest. Maar niet de artiest die ik zoek. Dus ik ga je nog verder weghelpen. Ga je hem sowieso nog een keer laten horen, de Beat Blender. Plus een extra hint, want ik hoop gewoon dat jij op deze mooie woensdagmiddag erachter komt welke artiest ik zoek. Hè? Maar goed, de hint. Dit duo, want het is een duo, maakte van een Chinees gerecht een van de grootste Nederlandse hip-hop hits ooit. Dus welk duo maakte van een Chinees gerecht een van de grootste Nederlandse hip-hop hits ooit?

en niet goed zijn? Mocht je hem trouwens gemist hebben, zo klonk hij vandaag. Beatblender. Kijk, als ik dus zeg, een duo maakte van een Chinees gerecht een van de grootste Nederlandse hip-hop hits ooit. En je houdt broodje bak pauw in je achterhoofd.

0: Maarten! Gefeliciteerd, man!
1: Yes, dankjewel, man, Chris en Fruiten.
0: Chris en Fruiten, je kent het, dat kan ik wel jou stellen, want je was bizar snel. Hoe komt het dat je zo snel wist?
1: Ik ben ready! Ik wil die sokken hebben!
0: Hoe lang ben je al aan het wachten op die sokken, Maarten?
1: 2 jaar! Morgen heb ik nog een paar. Komt goed.
0: Goed zo, man. De aanhouder wint. Ik ga ze hoogst persoonlijk naar je toe sturen. Je hebt ze gewonnen. Hey, en de Appelsits, welke track van ze wil je horen?
1: Doe maar.

0: Bare Minimum hier op Phoenix. Waar je zometeen ook Ronnie Flex en Ear Size hoort met Caribbean Girl. En even een vraag aan jou, hè. Van welke artiest is deze uitspraak?
1: Ja, vroeger werd ik altijd wel boos als mensen zeiden over commercieel en zo. En ook helemaal over mezelf.
0: Nou, je hoort hem zometeen vertellen. En het hele verhaal hoor je naar Stormzy en O'Deal. Met 24 Hours hier op Phoenix. Een hele goede middag.

0: Dit klinkt echt als de sickste nachtmerrie ever. Je denkt bijna niet dat dit kan in Nederland.
1: Ik geloofde ook echt dat dit niet kon in Nederland.
2: Wil je weten hoe dit afloopt? Check de nieuwe aflevering van It's Complicated met Jay
3: en Mahi.
1: Het was ook heel moeilijk om dit probleem aan te kaarten, omdat mensen het gewoon niet geloven. Mensen denken, jij zat daar, jij hebt er vast dus jezelf naar goed, gemaakt.
0: Ja, precies.
1: Je zit er niet voor je zweetvoeten, je zal vast crimineel zijn. Wat heb jij dan gedaan?
3: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen. Je voelt

0: music. Ja, die comments gaan wel echt heel veel rond op social media. Maar Boef, ja, het zou hem echt niks kunnen verrotten, want hij heeft daar een hele sterke mening over.
1: Het begon allemaal als een uit de hand gelopen hobby. Maar toen ik zag van, hey, dit wordt nu serieus en de bedragen die hierin omgaan, ja, toen ben ik gewoon weer geswitcht naar de businessman die ik ben. Je moet wel meegaan en commercieel gaan om mainstream te worden. En dat is uiteindelijk waar het echte geld ligt. Als jij op een bepaalde nummer 50 miljoen streams kan halen en potentieel 1,5 tot 2 ton kan verdienen en op een hele boze straattrek 10.000 euro verdient, ja, zeg het maar.
2: Het draait niet allemaal om geld, ik heb mijn eer hoger staan. Drop een track en ik sta weer bovenaan. Gewoon boef, man.

0: Summerfestival, daar wil je bij zijn.
1: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen. Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
4: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
5: Zaterdag 15 augustus. Een exclusieve show van wereldster Jason Derulo. Bekend van de hit Swalla, What You Say, Savage Love, Talk Dirty, Wiggle en zijn nieuwe banger Michiko. Zaterdag 15 augustus live in Villa Thalia Rotterdam. Tickets en info universalsoundprojects.nl.
6: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta. Jason Derulo.
5: Zaterdag 15 augustus live in Villa Thalia Rotterdam.
7: Vawaka Holland. Ben je ready om te dansen, te wassen en te springen? Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst ooit Vawaka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in

0: Goedemiddag, ik ben Stef met het nieuws van NWS op 3... met zometeen boswachter Jan, die wel eens een betere week heeft gehad.
1: Ik verkeer op dit moment in ecologische rouw. Dat is een heel mooi woord voor eigenlijk iets wat helemaal niet oké is.
0: Ja, wat er met hem aan de hand is, hoor je zometeen. Eerst heel wat anders. Een oud gemeenteraadslid uit Almere heeft mogelijk meer kinderen misbruikt dan gedacht. Jan B. werkte naast de politiek ook in de zorg. Hij was invalkracht op kinderdagverblijven in de regio Amsterdam. En de aanklacht is nu uitgebreid met 1 nieuw slachtoffer. En het totaal komt daarmee op 14, vertelt deze verslaggever van AT5.
2: Het 14e kind kwam in beeld na meldingen die bij de politie zijn binnengekomen na de eerste pro forma zitting in maart. Wat er precies met dat slachtoffer is gebeurd, is niet bekend, maar het gaat volgens justitie om ontuchtige handelingen. Jan B. werkt in Amsterdam als invalkracht op kinderdagverblijven en als begeleider van kwetsbare kinderen. En wordt onder meer verdacht van een poging tot verkrachting van een 2-jarig meisje.
0: De zaak wordt waarschijnlijk volgend jaar inhoudelijk behandeld. De man van 66 werd opgepakt nadat de vader van het meisje van 2 aangifte had gedaan. Rusland probeert Duitse verkiezingen te beïnvloeden. Bij onze oosterburen zijn volgende maand deelstaatverkiezingen. Rusland probeert nu met allerlei nepnieuws de boel te manipuleren. De afgelopen tijd zijn er filmpjes online verschenen met logo's van Duitse omroepen met nieuws waar niks van klopt. De video's zijn vaak in het Engels en zijn gericht tegen politici van onder meer regeringspartijen CDU, CSU en de SPD. Een Britse vrouw die gisteren in zee bij Callantsoog in de problemen was gekomen, is inmiddels doodgevonden op het strand. Eerder was een vrouw van 26 uit Gelderland ook al doodgevonden door de hulpdiensten. De vrouwen probeerden een kind dat in het water lag te redden. Het kind is ongedeerd. En boswachter Jelly, hoorde net al even, uit Utrecht is in ecologische rouw. Ja, hij is zo verdrietig door de droogte. Het is je misschien zelf ook al wel opgevallen. Als je nu buiten loopt, lijkt het al herfst met al die dorre en vallende bladeren. Ja, vanochtend maakte Jelle even een rondje door zijn gebied in de Bilt.
3: Hier staat het bos te kreunen, dat wil je niet weten.
4: Wat je nu heel veel op dit moment ziet, is dat de beuken, ja, het gewoon niet meer aankunnen. En dan laten ze gewoon hun dit soort hele grote takken vallen. Nou, dit heeft echt impact op deze boom. Hier zit een bodem met waarschijnlijk een zuurgraad van 3,2, 3,3. Nou, laat het eens 3,5 zijn. Dat is bijna azijn. Die bomen staan gewoon azijn te eten. Deze bomen zijn allemaal dood. Die zijn gewoon dood door de droogte. Dus, ja, ik weet niet. Moet het nog erger?
5: Nou, dit is een nachtmerrie van een boswachter.
0: Heb ik het weer van nu voor je. Vanavond klaart het overal op, blijft het droog. Morgen een zonnige en droge dag, met alleen in het noorden kans op een buitje. Het wordt ook weer wat koeler, 19 tot 25 graden.
6: Festival FOMO.
7: Hell no.
6: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
7: Oh my god.
6: Met deze week Latin Village. Meer info, check Funnix.nl of de NPO Luister-app.
8: Where do you go van IO Star? Hoor je niet door je speakers.

Zeg dat niet, Ronnie Flex en Lil Kleine. Eigenlijk zijn ze geen gelegenheidsduo meer te noemen, die twee. Ze hebben al zoveel tracks samen. Zeg dat niet, die net hoorde. Loterij, Boccaccio, aha. Niet omdat het moet, ik kan nog even zo doorgaan. En daar komt dus een plus één bij. Want ze teaste gisteren al met best wel een hilarische video aan het zwembad. Dat ze met nieuwe muziek komen. Mocht je nog niet gezien hebben, check even hun Insta. @RonnieFlex en Lil Kleine. Meneer, hebben ze ook een voorproefje gegeven van een nieuwe tune.

featuring Melissa Lopez hier op Phonics. Een hele goede middag. Je luistert naar Chris, waar je zometeen ook Frenna samen met Odeal en Wizkid hoort met Coca Body. En zometeen mag je voor heel even mijn werk overnemen, want de playlist die komt...

0: Ken je dat trouwens, dat iemand zegt iets tegen je en je antwoordt pas 3 seconden later omdat je hoofd nog aan het laden was?
1: De Power Pokoe!
0: En dat is dus de middagdip, die komt

0: moeilijk.
1: Hey Chris, einde van de werkdag. Ik ga zo naar huis. Dus ik wil dat iedereen... Move! Get out the way! Get out the way! Get out the way, y'all! Move, bitch! By Ludacris. Thank you!

zie je hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: Summer Festival. Daar wil je bij zijn.
1: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen. Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Hermano's. Ja, dat dacht je vandaag.

0: Vragen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Zaterdag 15 augustus. Een exclusieve show van wereldster Jason Derulo. Bekend van de hit Swalla, What You Say, Savage Love, Talk Dirty, Wiggle en zijn nieuwe banger Michiko. Zaterdag 15 augustus live in Villa Thalia Rotterdam. Tickets en info universalsoundprojects.nl.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Jason Derulo. Zaterdag 15 augustus live in Villa Thalia Rotterdam.
3: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
4: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
5: Vawaka Holland, ben je ready om te dansen, te wassen en te springen? Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst ooit Vawaka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark.

0: Indersink, Aliboy en nog veel meer. Snowachtie, haal nu je kaartje snel via vawakkafest.com.
1: In de nieuwe Pwned-serie Boven Sloters leidt de dood van een Brabantse onderwereldbaas tot een harde strijd om de macht.
2: Waar is dat geld?
1: Stream de crime comedy Boven Sloters nu alleen op NPO Start.
3: En dan denk ik aan Brabant, Brabant nog meer.
4: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. Brandmeester in Limburg. Ja, de natuurbrand bij Venray is inmiddels onder controle, maar nog niet helemaal gedoofd. En de brandweer daar is nog steeds druk aan het nablussen daarom. En ook houden ze het gebied extra goed in de gaten voor het geval het vuur toch ineens oplaait. De drone die afgelopen nacht is gevonden op het vliegveld van Leipzig had inderdaad een explosief bij zich. Dat blijkt uit onderzoek. De drone zou vlakbij een Oekraïens vliegtuig zijn gevonden, zegt onze correspondent Gimbal Duk.
1: In dit geval weten we dat het om een Oekraïens transportvliegtuig gaat, maar onduidelijk is wat precies de inhoud van dat vliegtuig was. Al met al maakt het in ieder geval een interessante doelwit voor Rusland. En 2 jaar geleden was er vooral een opvallend incident bij een distributiecentrum van DHL nabij dat vliegveld van Leipzig. Toen brak daar een brand uit en dat wordt ook toegeschreven aan de Russische Veiligheidsdienst. En daarvoor staan op dit moment ook 5 verdachten terecht in Litouwen.
0: Vanaf die luchthaven van Leipzig, waar die drone afgelopen nacht is gevonden, gaan er veel wapenleveringen naar Oekraïne. De politie in Amsterdam heeft afgelopen nacht 2 minderjarige verdachten opgepakt voor een explosie bij een kinderdagverblijf. Het pand raakte daardoor licht beschadigd. In het weekend ging er ook al een explosief af. En of er een verband is tussen de 2 knallen wordt nog onderzocht. En het Deense sterrenrestaurant Noma gaat zometeen weer om 5 uur open. Die tent in Kopenhagen stond jarenlang bekend als het beste restaurant ter wereld. Maar 2 jaar geleden ging de boel daar ineens dicht. Mede omdat de extreem hoge werkdruk niet meer haalbaar was. En later kwamen er ook verhalen naar buiten over ongepast gedrag van de chef-kok. Hij zou collega's hebben geslagen en vernederd. En Noma zegt nu dat ze maatregelen hebben getroffen, zodat het personeel veilig is.
2: To make sure that our staff is both happy, can grow, and that we can just give them a space that where they're safe.
0: Ja, de chef die in opspraak kwam, werkt nog steeds voor het sterrenrestaurant, maar dan wel als adviseur. En een avondje eten bij Noma kost trouwens al snel €900 per persoon. Het weer vanavond klaart het overal op, blijft het droog. Morgen overal zonnig en droog, met alleen in het noorden dan kans op een bui. Het wordt ook weer wat koeler, 19 tot 25 graden.
3: Festival FOMO.
4: Hell no.
3: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god!
3: Met deze week Latin Village. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
5: Ruiken aan een wildvreemde der string. We gaan het er zo meteen over hebben. Eerst nog Toxic, Yo Silvio. En dit is Move, Adam Poort.

0: Ja, vandaag doen we het net ietsje anders.
1: Hey, tante Chanel en Wef. Wat een leuke combinatie. Echte power ladies. Ik ga genieten van jullie show.
2: Chanel. Bijna uitzending, Macy.
3: Hey, Chanel. Goedemiddag.
4: Hey, tante Chanel.
5: Hey, tante Chanel. Schatje van me.
2: Tante Chanel. Waarom moeten jullie altijd onze penpas leegtrekken? Oei, oei, oei, oei.
6: Hé, hey, jij bent kapot geholpen. Geen op een stukje in mijn eentje.
0: Chanel. En Wef vandaag, want vandaag ben je lekker met de meiden. Waarom is Noorden er niet?
7: Ja, Noorden heeft weer een boeking volgens mij in Malaga. Ja, het is en blijft zomer, dus voor DJ's, de meeste DJ's gaan op zomertour. Noorden is daar één van. Dit is ook zijn eerste, dus het is echt wel hard.
0: Ja, ik heb video's van hem gezien van binnen 24 uur van hot naar her. En het is hem natuurlijk ook gegund.
7: Ja,
0: maar dus wij moeten jou ook entertainen.
7: Klopt, inderdaad, dus het wordt een meidenclubje. Luister, voordat we het gaan hebben over die stringetjes, is er even een ding wat ik jou moet gaan vertellen.
0: Vertel.
7: Wij hebben iedere week een Wefs wilde weetje. We gaan dus een weetje van die ik ergens op het internet heb gevonden, die gaan wij dan zelf onderzoeken. En kijk, ik drink geen alcohol. Dus ik dacht, misschien wil jij een keer een proefkonijn zijn.
0: Ja hoor.
7: En de hele dag 0.0 drinken om erachter te komen of er daadwerkelijk geen alcohol in 0.0 zit.
0: Dus als ik ook maar een keer... Kijk, misschien ben ik wel het perfecte proefkonijn. Want ik word echt dronken van één shotje.
7: Echt?
0: Dus als hier mogelijk maar een klein beetje alcohol in zit, dan gaan we het merken.
7: Oh god.
0: Oké, dus in de hele show moet ik drinken. Ja, het is aan het werk. Einde... Sorry mama.
7: Aan het einde van de show gaan we dus je alcoholpercentage meten. En dat gaan wij niet doen. Er gaat iemand komen om dat te doen. Maar wie
0: moet gaan blazen?
7: Dat ga ik je zo even vertellen.
0: Oké.
7: Gaan we blauw werken.
0: Laten we beginnen en dan gaan we even eentje openen, ja.
7: Ja, en dan gaan we het straks even over die stringetjes hebben. Want aan een string ruiken, dat vind ik heel interessant.
0: Ja, ik ga even lekker mijn eerste slokje nemen van wat is het? Het is een 0.0 vrouwenbiertje. Moet ik het niet over de tafel laten vallen?
7: Nee, ik drink het ook echt als een man.
0: Zometeen dus stringetjes waaraan geroken wordt door artiesten.

0: Je krijgt een string toegegooid. En weet je wat jij gaat doen? Eraan ruiken.
1: Phonix. Chanel. Chanel.
0: Yeah. Wef, stel je even voor, je man is artiest.
2: Ja.
0: En hij krijgt een string naar hem toegegooid.
2: Ja.
0: En hij ruikt eraan.
2: Ja, ik zeg je heel eerlijk, ik snap echt al die ophef niet, man.
0: Je zou dat niet zo diep vinden?
2: Nee, want ik zou denken, het is een artiest, a part of the act. Dit is een beetje waarvoor je tekent ook als vrouw zijn. Dan moet je ook gewoon een klein beetje slikken. Kijk, ik zou het sowieso al niet leuk vinden als mijn partner naar de club gaat. Maar ja, dit hoort gewoon bij die artist life. Ja, ik zou het niet zo erg vinden.
0: Ja, ze maakt wel echt een heel goed punt. Van, weet je, je weet met wie je bent en dit gaat gebeuren. En ja, het is leuk voor de act, maar pff, als ik er zelf over nadenk.
2: Ja, je zou het echt vinden.
0: Ik zou het wel vreemd gaan vinden. Kijk, ik zou wel moeten toegeven, ik ben dom dat ik met een man ga en ik dit besluit en dit wil. Maar het is wel vreemd gaan.
2: Dus je zou het uitmaken als hij aan een string geroken heeft van een vreemde?
0: Ja, ik denk het wel. Weet je waarom we dit bespreken? We hebben het natuurlijk over Lil Kleine. Lil Kleine heeft een string toegegooid gekregen tijdens een optreden in Mallorca. En hij besloot eraan te ruiken. En toen dacht ik opeens aan dit.
3: En geloof het of niet, papi heeft gewoon zijn pik in zijn boek gehouden. Wat Selma daarvoor vond, niet top.
0: Ja, wat zou Selma hiervan hebben gevonden? Ik denk dat ze dat niet top zou vinden.
2: Ja, ik denk echt eerlijk gezegd misschien dat ze zoiets heeft van, ja, dit hoort echt bij die artistlijf. Ja, sorry, ik snap echt niet waarom je zo'n big deal hierover maakt. Ik denk, we hebben het wel echt
0: hij
2: over Lil Kleine.
0: Hij heeft aan haar sappen.
2: Ja, hij wil,
0: heeft geroken aan haar sappen.
2: Jorik heeft wel meerdere dingen gedaan. Ja, sorry. Nee, ja, ik probeer me echt te verplaatsen.
0: Ja,
2: ik als zijn vriendin zijnde had echt gezegd, weet je, you do you. Het is maar zo'n optreden op Mallorca, whatever.
0: Ja, ik weet het niet. Stel je voor, hè? Je bent aan het daten met Lil Kleine en je krijgt de string toegegooid en je ruikt eraan. Is dat dan vreemd gaan of weet je gewoon waar je bent?
4: Yo, mijn naam is Jay. En je luistert naar Phonix.

0: Chanel, ik gooi nu een string tegen je hoofd. Ga je daarnaar ruiken?
1: Onyx Chanel.
0: Ja, we hebben onze grote vriend Lil... onze grote vriend Lil Kleine.
2: Ja, heeft aan een string geroken.
0: En dat vonden wij allemaal best wel heftig. Nee, jij vond het minder heftig.
2: Ja, ik niet zo. Inderdaad, hij was aan het optreden. Een fan heeft een string gegooid. En hij ging eraan ruiken, ja. Ja, omdat hij dus een vriendin heeft, is dat dan heel heftig of zo.
0: Ja, ik vond het wel een beetje tegen het vreemd gaan aan. Claire had hier ook een mening over. Hoi, Claire.
3: Hallo, goedemiddag.
0: Hey, Claire.
3: Ik vind het wel meevallen, hoor.
0: Ja, vertel, waarom? Leg uit.
3: Ja, weet je, dat gebeurt gewoon. Die artiesten krijgen allemaal BH's en dingen naar hun kop geslingerd. Sorry, ik kom net aan op het station. Dus misschien hoor je dat.
0: Maar, nee, we hebben er geen last van, hoor.
3: Ja, je wilt gewoon eigenlijk niet laten kennen en denken van, nou goed, ik ruik eraan of ik doe net of ik eraan ruik. Ik denk dat dat vooral aan de hand is, want volgens mij doe je het niet vrijwillig. Is het voor hem ook vies? Dus...
0: Ja, ik vind het echt ook wel wat vies hebben van een vreemde.
3: Ja, het is natuurlijk super vies. Maar ik denk dat hij gewoon stoer wil doen en that's it. Ik zie dat niet als vreemd gaan.
0: Okay.
3: Hij is toch ook openbaar. Hij heeft toch geen, die meid niet aangeraakt, gezoend of gerookt tussen de benen. Het is gewoon een stukje stof.
0: Nou, daar maak je wel een heel goed punt, Claire. Dank je wel. Er komen nog wat andere dingen binnen in de NPO Luister app. Breile die stuurt, ik zou niet ruiken als ik een relatie had. Is toch gewoon respect. Hij zou dus alleen die string vangen.
2: Mario zegt, je moet niet met rappers daten als je moeilijk gaat doen.
0: Ja, het is wel...
2: Dat is ook een ding. En we hebben het niet over zomaar een rapper, hè?
0: Je weet wat je te wachten staat. Tamara die zegt, nou, sowieso snap ik niet hoe je de flamoes van een vreemde wilt ruiken.
2: Ja, merendeels die zegt dus echt niet doen, omdat ze het gewoon vies vinden.
0: Het is vies, ja, maar het is niet vreemdgaan.
2: Misschien had ze net er vagina gewassen, joh. Who cares?
0: Op een concert waar je aan het dansen bent, aan het zweten tussen iedereen.
2: Ja, whatever.
0: Dat had heel goed geroken, dat weet ik zeker.

0: snel te gaan.
1: Ik heb jouw hulp nodig.
2: Was dat vandaag?
3: Heb je geleerd?
2: Ja, ik heb dus niet geleerd.
3: Adobo.
4: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
1: Ja, ja. Het middagtentamen. Ik heb het vaak met Noordin gespeeld en ik vind Noordin echt scheidsvervelend om mee te spelen.
3: Klopt, inderdaad. Nou, misschien met mij wat leuker. Middagtentamen, kennisquiz van 5 vragen. Nu tussen mij en Chanel. Dit is echt de eerste keer ooit.
1: Dit is de allereerste keer ooit.
3: Ik ga je nu al vertellen, ik ben heel slecht in dit team, maar... Ik heb een sterspeler en geloof me, ik denk echt dat we je gaan inmaken.
1: Oké, okay, nou, zij heeft dus al iemand in haar team. Ik heb jouw hulp dus nodig. Dus ik zou zeggen, pak je NPO-luisterapp erbij en stuur Team Chanel in de NPO-luisterapp. Dan gaan wij zometeen samen Wef een klein beetje inmaken. Team Chanel in de NPO-luisterapp.

0: Met welke artiest is Rihanna getrouwd?
1: Wef. A$AP Rocky.
0: Ja, dat is goed.
1: Huh? Hebben ze tentamen?
2: Was dat vandaag?
1: Heb je geleerd?
2: Ja, ik heb dus niet geleerd.
1: Adobo.
3: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
1: Het gaat zomaar zijn dat ik ga winnen, jongens. Nee, grapje. Ik heb Rivano in mijn team die mij gaat helpen misschien de winst naar binnen te halen.
4: Ja, je hebt gisteren ook gewonnen. Vandaag ga ik het tegen je doen met Tatjana. Hallo,
5: hey,
4: hallo, hallo.
5: Team Chanel.
4: Nou, Sander is onze quizmaster vandaag. Ja. Sander, leg even de regels uit.
0: We hebben nog 4 kennisvragen over. Weet je het antwoord, roep dan je naam. Weet je het niet, dan mag de ander. En weet die het niet, dan gaan we naar of Tatjana of naar Rivano. Onderbreken van de vraag mag, maar dan wordt die niet afgemaakt. En degene met de meeste punten wint. En als het gelijk is, hebben we natuurlijk die bonusvraag.
1: Nou, let's go.
0: Zijn jullie ready?
4: Nou, dan gaan we beginnen.
3: Het middagtentamen.
0: Waar het 1-0 staat voor Wef. Vraag 2. In welk land waren de laatste Olympische zomerspelen van 2024?
4: Chanel. Frankrijk, Parijs?
0: Ja.
1: Oh, zo.
0: Specifiek zelfs.
1: Wauw.
0: 1-1. Vraag 3. Welke actrice kennen we van haar hoofdrollen in Barbie en The Wolf of Wall Street?
4: Chanel. Margot Robbie.
0: Ja.
1: Oh mijn god.
4: 2-1.
1: Ik weet haar naam niet, maar ik weet wel dat ze echt prachtig is.
4: Ja, precies. Ik dacht van, oké, okay, mooi.
0: Bij mannen denken hetzelfde. 2-1 voor Chanel.
1: Gadverdamme. Echt, jongen.
0: Wat nou, gadverdamme? Is
1: ja, gewoon echt weer zo seksistisch.
4: Had hij er lelijk moeten noemen dan?
0: Dank je, Chanel. Vraag 4. We gaan snel verder. Hoe heet het debuutalbum van Dr. Dre?
1: Bruh. Weet ik veel.
4: Chanel.
0: Ja?
4: Dr. Dre.
0: Nee.
4: Nee.
0: Dat is hem niet. Wef. 5. Hier.
1: Dre, dokter.
0: Nee, is ook niet goed. Rivano, jij mag eerst. Weet jij het?
5: The Chronic.
0: Ja.
1: Lekker, Rivano.
0: Dat is goed. En dat maakt het 2-2. En we hebben nog 1 vraag over. Vraag 5. Wie gaat de winst vandaag pakken? De vraag is, hoe heet het sprookjesprinses met enorm lang haar?
1: Wef. Rapunzel.
0: 3-2 voor Wef.
4: Helaas. Dat het voor mij niet zo leuk is.
1: Ik vond het wel echt een hele kinderlijke vraag vandaag. Heb je dat expres gedaan?
4: Normaal zitten er echt vragen over voetbal.
1: Ja, over zeg maar politiek en
0: ik
1: alles.
0: Ik werk met 2 vrouwen. Ik denk ik moet meer vrouwelijke vragen. Geen
1: ik voel me ergens
0: sport.
1: Beledigd of zo.
4: Ja,
1: het
4: was wel Disneyprinsessen.
1: Zulke sprookjesprinses.
4: Met wie is wie getrouwd? Wat zou in een magazine staan?
0: Ja. Nou, morgen weer voetbalvragen. Ook goed, als dit niet goed
1: nou,
0: is.
1: Nou, Rivano, we horen je morgen.
5: Yes, back to back, let's go.
4: Morgen weer Rivano en morgen weer middagtentamen. En misschien kan jij mij morgen helpen. How do you guys have so much?

Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.

0: tv.nl en socials voor alle info.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: It's complicated met Jay
3: en Mahi. We bespreken

0: complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
2: Droom je van een stralende glimlach?
3: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
2: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
4: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
5: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
6: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
7: Zonnebrandcreme?
8: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.

0: Summer Festival. Daar wil je bij zijn.
1: In de nieuwe Pwned-serie Boven Sloters leidt de dood van een Brabantse onderwereldbaas tot een harde strijd om de macht.
2: Waar is dat geld?
1: Stream de crime comedy Boven Sloters nu alleen op NPO Start.
3: En dan denk ik aan Brabant, daar wat nog ligt.
4: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: goedemiddag. Ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Er is brand uitgebroken in de duinen bij Wassenaar. Mensen in de omgeving daar zijn inmiddels gewaarschuwd met een NL-alert. En ook de brandweer is inmiddels bezig met het vuur te blussen. De brand woedt op enkele meters van meerdere strandtinten. En ook is er een hotel al ontruimd. De natuurbrand in Limburg is inmiddels onder controle. Maar die brand in de buurt van Venderij is nog niet helemaal uit. En de brandweer is daarom nog steeds bezig met nablussen om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Ander nieuws dan. Bij grote raketaanvallen op Kiev zijn afgelopen nacht 17 doden gevallen. Ondertussen gaan ook de aanvallen op burgers in de buurt van de frontlinie door. Dat blijkt ook uit beelden van een marktkoopman in Gerson. Die wordt aangevallen door een Russische drone. Volgens correspondent Christian Pauwen is dat een bewuste strategie van de Russen.
1: En we zien een hele gerichte aanval op een man die rondjes rent om zijn stalletje, terwijl die achtervolgd wordt door een drone die uiteindelijk dus tot ontploffing komt. Hem zwaar verwond, hij overleeft het wel. Ja, dit maakt deel uit van wat ze de human safari, de menselijke safari noemen. Oftewel de hele doelgerichte aanvallen op burgers met FPV-drones.
0: Ja, die FPV staat voor First Person View. De persoon achter de knoppen kan dus supergoed zien wie of wat hij aanvalt. En de aanhoudende droogte heeft vooral nadelen voor de natuur en de economie. Maar er zijn ook voordelen. Voor hobby-archeologen in Maurik is het een uniek moment om op zoek te kunnen naar antieke schatten. Ja, want door het lage waterpeil kun je ineens wandelen in een rivier. Onze verslaggever Mark Hamer zocht even mee.
2: Ja, hier zit wat, hè?
3: Ja, je hoopt dan iets moois te vinden. Ach.
2: Wat is het?
3: Een aluminium blikje.
2: Dat gebeurt ook natuurlijk.
3: Ja, helaas.
2: Geen archeologische vondst. We gaan verder.
0: Ja. Ja, bijna geluk dus voor onze verslaggever Mark daar in Gelderland. Bij ieder vonden die hobby-archeologen wel munten en kogels uit de Romeinse tijd. Het weer vanavond overal droog. Morgen een dag met veel zon, met alleen in het noorden kans op een bui. Het wordt ook weer wat koeler, 19 tot 25 graden.
4: Festival FOMO. Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
5: Oh my god!
4: Met deze week Latin Village. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
6: Chanel en Wes. Eén van ons heeft heel veel geld bespaard. Wie dat is, dat hoor je na muziek van Bad Bunny. En dit is Ronnie Flex.

0: Ja, Bad Bunny hier op Van X, maar er is een hele belangrijke vraag. Want één van ons heeft heel veel geld bespaard.
1: Okay, we went through everybody. Who did it?
2: Who did it?
0: Ja, het is weer tijd voor dat ene spel waar jij moet raden wie van ons aan het liegen is en wie de waarheid spreekt. Want de vraag is natuurlijk, who did it?
3: En Sander, de producer, heeft een verhaal van ons twee, van een van ons tweeën eruit gepikt. En hij gaat ons allebei één vraag stellen om erachter te komen. Dus Sander, wat is het verhaal van vandaag?
4: Ja, één van jullie is nogal cheap geweest. Want het verhaal van vandaag is, ik heb een hele goedkope vakantie gehad. Eigenlijk voor beide dezelfde vraag. Beginnen bij jou, Chanel. Waarom was die dan zo goedkoop?
0: Ja, ik heb die man alles laten betalen.
4: Oké. En Wef, waarom was die van jou dan zo goedkoop?
3: Ik heb een van mijn kinderen niet ingecheckt.
0: Ja, who did it? Laat het weten in de NPO Luister-app. Een spraakmemo vinden we natuurlijk het allerleukst. Eén van ons heeft een hele goedkope vakantie gehad. Is dat Tante Chanel of is dat Wef?

0: Eén van ons heeft een hele goedkope vakantie gehad.
1: Okay, we went through everybody. Who did it?
0: Who did it?
2: Amy die zegt lastig, maar ik denk dat Chanel's verhaal waar is.
0: Jimmy die zegt volgens mij was Wef pas geleden op vakantie gegaan. Dus ik denk dat zij het was.
2: Pasha die zegt 100% Chanel.
0: En Diallo die stuurt de voice memo.
3: Dit is sowieso, ja, haar verhaal komt het heel erg geloofwaardiger over. Ja, want ze komt net van vakantie. Chanel, je bent het niet. Je bent niet op vakantie geweest. Je bent de hele tijd keihard aan het werken, jij. Jij bent het zeker niet. Werk ze.
2: Ga je überhaupt ooit op vakantie, Chanel?
0: Nou, weet je wat het ding is? Mijn kat heeft echt separation anxiety. Als ik een nacht niet bij haar ben, hele nacht huilen, niet slapen. Jij gaat wel
2: niet weg vanwege je kat?
0: Ik ga echt niet weg vanwege mijn kat. Ik vind het zielig.
2: Ik heb 6 katten. Ik ben gewoon een week weggegaan.
0: Ik

0: huil. Ik huil als ik mijn katten verlaat.
1: Wat?
0: Ja, ik moet echt huilen. Ik vind het ook niet leuk. Ik mis ze de hele tijd.
1: Wat erg. Dus het is echt een goede man om een keer erover te praten, want dat is niet oké.
0: Nou, ik ga naar de psycholoog. We hadden op onze Insta ook een poll staan. Nordin en Wef, volg het account even. En daar was 46% Chanel. En Wef 54%.
1: Maar wie was het?
2: Who did it? Het was Wef.
1: Ja, jongens, jullie kennen het verhaal. Ik had al een vlucht geboekt. Het was 2000 euro. Ik was 2000 euro verder in een hotel die ik echt rot vond. Nou, ik had al 4000 euro uitgegeven. Ik wou zo snel mogelijk weg daar. Had ik een hotel gevonden in echt, echt een luxe buurt. Maar ja, ik moet eerlijk toegeven, dat zou dus weer 2000 euro kosten. Dus ik dacht, wat nou als ik een van mijn kinderen gewoon niet incheck? En dat scheelde me gewoon bijna 600 euro. Ja, ik heb dat gewoon gedaan.
0: Nou, vind ik ook helemaal niks vreemds aan.
1: Dat deed. Ja.
0: Nee. Ja, schat, het leven
1: voor
0: mijn extra
1: kind 600 euro betalen voor één kind.
0: Voor één kind? Voor zo'n klein, inimini wezentje?
1: Ja, 600 euro.
0: Dat is niet normaal. Ik zou alle mama's het aanraden.

0: let's go. Ja, let's go. Ik heb 2 vrouwenbier op. En nou net zijn we begonnen aan de Radler. Ik moet zeggen, het smaakt best goed.
1: Ja, dit is echt al je derde drankje. Je zou echt bijna denken dat je een probleem hebt dat je dit tijdens werk doet.
0: Nee, geen alcoholisme hier bij Funix. Vandaag ben ik proefkonijn voor jou, voor Westwilde Weetjes. 0.0 bevat het wel alcohol? Dat gaan jij en ik vandaag testen. En ik moet zeggen, tot nu toe...
1: Hoe voel je je?
0: Ik voel me niet anders. En als er iemand is, ik heb echt nul tolerantie. Als er alcohol in zat, dan moet ik het wel voelen. Maar zometeen gaan we er echt achter komen. Maar als je van salsa en bachata houdt, reggaeton, dan gaan we je zo meteen goed zetten. Ik heb straks weer 2 tickets voor Latin Village voor je liggen. Hoe je ze kan winnen, dat hoor je na muziek van...

0: is dat daar? Jij hebt er vast dus
1: zelf naar gemaakt.
2: Ja, precies.
0: Je zit er niet voor je zweetvoeten. Je zou vast crimineel zijn. Wat heb jij dan gedaan?
3: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
4: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
5: Zometeen 2 tickets voor Latin Village die van jou kunnen zijn. Hoe dat gaat hoor je naar Party Girl van Molly. En dit is Kevin.

0: En misschien zit jij nog niet met een goede planning deze zomer. En hou je van Latin music? Nou, daar hebben we wat voor je. Chanel. En WEF deze week. We geven deze week ook kaarten weg voor Latin Village. Zondag 16 augustus in Spaarnwoudepark.
1: Zeker
0: Spaarnwoudepark.
1: Ja. Ik hoor aan je dat je er nog nooit bent geweest,
0: Chanel. Ik ben er nog nooit geweest.
1: Oh, je bent nog nooit naar Latin Village geweest.
0: Ik ben nog nooit bij Latin Village geweest.
1: Dit is echt wel even een kans voor jou om ook te gaan. Want nou, geloof me, het is echt heel gezellig. Moet eigenlijk wel. Nee, je hoort gewoon tickets te krijgen. Wat is dit? Maar goed, jij kan die tickets winnen. En het leuke is dat Funix een blok heeft op de mainstage. Maar dat is nog een verrassing. Maar. Je gaat één ding moeten doen. Onze señorita Chanel, die gaat een liedje zingen in het Spaans. En jij moet gaan raden welke tune het is dat ze zingt.
0: Oh mijn god, dus ik ga Spaans moeten zingen.
1: Nou. Latino mami.
0: Mo hablo español un poco. Dus als jij mee wil doen, reageer dan nu Latin in de NPO Luister-app. En wie weet, ga je gewoon naar huis met tickets voor Latin Village.

0: Wij geven tickets weg voor Latin Village zondag 16 augustus in Spaarnwoude Park. Chanel. En Wef vandaag. En wie hebben we aan de lijn, Wef?
1: Aya.
0: Aya, Aya, hallo.
2: Hallo.
0: Hé, hey, wie ga je meenemen naar Latin Village als je wint?
2: Mijn man.
0: Ja, man, dus
1: met je man wordt een bachata dagje.
0: Je hoopt van wel, toch?
2: Ja, zeker.
0: Oké.
1: Kan je wel een beetje Spaans?
2: Nee.
1: Oeh, nou dan hoop ik dat jij begrijpt wat Chanel straks gaat zeggen.
0: Mi hablo español un poco. Hier gaat hij komen. Tú me tienes loco. Loco tigo. Yo trato y trato, pero baby, no te olvido.

0: Oké. Weet je welke tune het is?
1: Ik heb echt geen idee.
0: Nee, doe normaal. Helaas, dan moeten we jou gaan ophangen. En dan gaan de lijnen hier bij Phonics nu officieel open. Jij kan namelijk de tickets gaan stelen van haar. Wil jij heel graag naar Latin Village? 16 augustus in Spaarnwoude Park. Bel dan nu naar 0909-3869-3869. Nog één keer het nummer voor de mensen, Wef.
2: 0909-3869-3869.
0: Als niemand die tickets wil, dan neem ik ze zelf mee naar huis.
3: Nog een keer.
0: 0909-3869-3869. We hebben onze eerste beller. Hallo, wie heb ik aan de lijn?
4: Hi, met Sabrina.
0: Sabrina, wil je dat ik het nog een keer doe of heb je het antwoord al?
4: Ja, dat is DJ Snake en J Balvin met Loco Contigo.
0: Dat is helemaal goed!
4: Ik sta nog voor een stoplicht ook, hè.
0: Hoe heb je het geraden met mijn halve hakkie-takkie Spaans?
4: Nee. Ik wist gelijk bij Loco Contigo.
0: Nee, je hebt het geraden. Met wie ga je naar Latin Village?
4: Met mijn man.
0: Ook met je man?
2: Oh, zo. Het is echt een festival van de koppels volgens mij.
4: Nou, we hebben kinderen, dus dit is ons dagje uit.
2: Oh, wat leuk. Nou, dat gun ik je echt dan. Nou,
0: geniet. Heel veel plezier. Geniet van die bachata. Ik ga hem ook even voor je opzetten. Kan je alvast oefenen in de auto.

0: Om jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085 06 0650 of ga naar startmonster.nl/phonix. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
1: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
0: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
3: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag.

0: Phoenix.nl.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Phoenix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Phoenix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
3: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
4: Maar dan gewoon in Nederland.
3: En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
5: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op Maascollege.nl.
6: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
7: Wow!
6: Is binnen 3 minuten geregeld.
7: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
6: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
8: In de nieuwe Pwned-serie Bovensloters leidt de dood van een Brabantse onderwereldbaas tot een harde strijd om de macht.
9: Waar is dat geld?
8: Stream de crime comedy Bovensloters nu alleen op NPO Start.
10: En dan denk ik aan Brabant, daar wat nog meer.
11: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. In Limburg wordt nog flink nageblust. Een natuurbrand daar is inmiddels onder controle, maar dat betekent niet dat het werk van de brandweer erop zit. Ze moeten namelijk zien te voorkomen dat het vuur weer oplaait, ziet verslaggever Matthijs van der Wiel.
1: Het is zeker na 3 dagen blussen nog zeker niet het einde van de brandweeroperatie hier. Er zijn geen vlammen meer, maar het smult nog en dat moet worden gecontroleerd. Ze zijn daar nog volop mee bezig. Dat zag ik toen ik zojuist het afgezette gebied in kon om te zien hoe het er daaruit ziet.
0: Mensen die van een camping in de buurt waren geëvacueerd, mogen geleidelijk weer terug naar hun tent en caravan. En ook de brand in Wassenaar is inmiddels onder controle. Halverwege de middag brak er brand uit in de duinen daar. Mensen werden met een NL-alert opgeroepen om er weg te blijven. En voor de zekerheid is ook een hotel in de buurt ontruimd. In Ceuta, een stukje Spanje net boven Marokko, zitten na de bestorming van afgelopen week nog zo'n 2500 jonge Marokkanen, terwijl er maar zo'n 100 opvangplekken zijn. Volgens de leider van de Spaanse exclave leidt het grote aantal achterblijvers tot problemen en hij vraagt de Spaanse overheid nu om hulp. COC Nederlands heeft de International Pride Award binnengesleept. Dat is vanmiddag bekendgemaakt tijdens de World Pride in Amsterdam. COC zet zich al jarenlang in voor emancipatie, acceptatie en ook gelijke rechten voor LHBTI'ers. Het COC bestaat inmiddels 80 jaar en is daarmee de oudste belangenorganisatie voor queer mensen ter wereld. En Rusland verspreidt nepnieuws in Duitsland in aanloop naar de deelstaatverkiezingen. Dat zeggen de Duitse veiligheidsdiensten. In filmpjes op de socials worden sommige Duitse politici beschuldigd van seksueel wangedrag en ook verduistering. Volgens onze correspondent Charlotte is het niet heel lastig te zien dat de Russen daarachter zitten.
2: Bijvoorbeeld dat als er dan in een video gesproken wordt over de Duitse partij, de FDP. Ja, dat staat een afkorting voor de Vrije Democratische Partij. Dat die afkorting dan opeens is omgetoverd in de SVDP, wat een afkorting is voor de letterlijke Russische vertaling van de Vrij Democratische Partij.
0: De deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 deelstaten in het oosten van Duitsland, waar de extreemrechtse AfD het nu goed doet. Het weer vanavond overal droog, morgen een dag met veel zon. Alleen in het noorden is er dan kans op een buitje. Het wordt ook weer wat koeler, 19 tot 25 graden.
3: Festival FOMO. Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god!
3: Met deze week Latin Village. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
5: Chanel en Wes. Klokluis voor volwassenen onderzoekt een penisvergroting. Hoe het precies zit, hoor je na Fresh van KM en Yo Selfio.

0: Ga even terug naar vroeger, want je weet nog het programma Klokhuis. Die brandende vragen die je als kind had, die werden beantwoord. Nu is er een klokhuis voor volwassenen genaamd Appelschil. Chanel. Kay, Bram, Jamal. Ja, die gaan jouw wetenschappelijke vragen onderzoeken. En de eerste aflevering gaat over het vergroten van je penis. Geweldig! Dus we hebben Kay bij ons in de studio.
1: Hi.
0: Waarom wilden jullie dit onderzoeken?
1: Nou, sowieso, we hadden een paar vragen opgesteld. Want we hadden dit idee gepitcht bij Kees de Koning van Top Notch. Shout-out naar Kees. En we hadden een paar vragen zoals, hoe werkt een BBL? En die vonden we wel het grappigst. Alleen Bram, Jamal en ik zijn allemaal mannen. En het is een beetje crazy om dan als team van drie guys een hele aflevering te maken over vrouwenlichamen. Het is niet echt progressief. Dus toen dachten we, laten we het gewoon houden over mannen en penisvergrotingen.
0: Dus jullie hebben alle drie eentje gedaan?
1: We hadden alle drie die niet nodig of zo. I don't know.
2: Maar hoe was het om het te onderzoeken?
1: Het was heel interessant. Een paar dingen wist ik natuurlijk al, want ik weet niet, ik ben veel op internet. Iedereen heeft wel eens gehoord van een paar van die
2: pompjes,
1: van die gels en pompjes en zo.
2: Mm-hmm.
1: Maar er zijn een paar technieken waar ik echt versteld van stond.
0: Vertel! Oh.
1: Nou, er is iets dat heet een traction device. Het is een soort van klem die je dan op je...
0: Die je dan uitrekt.
1: Maar je moet hem echt 8 uur per dag aan.
0: 8 uur per dag?
1: Hè? Ja.
2: En dit werkt?
1: Ja, dat werkt voor meesten wel, ja.
0: Maar is het zeg maar een verschil van 0,5 centimeter of kunnen we er 3, 4 bij trekken?
1: Nee, echt 2 of 3. Echt zeg maar significante hoeveelheden. Maar
0: eens luisteren jullie.
2: Waarom zouden mannen dit doen?
1: Waarom mannen dit doen? Dit hebben we dus ook onderzocht. Natuurlijk, de afleveringen gaan meer over echt de objectieve wetenschap erachter.
2: Mm-hmm.
1: In plaats van de psychologie. Maar er zijn dus onderzoeken gedaan naar, heeft dit echt een voordeel? Of zijn de partners van die mannen meer tevreden? En wat ze hebben gevonden is dat het voor de partners weinig tot geen verschil maakt.
0: Oh, wat erg!
1: Dus het is eigenlijk echt alleen voor de man die het doet, zodat hij zich meer zelfverzekerd voelt.
2: Oh, wat rot.
1: Ja.
0: Oh. Oké, maar wat hebben jullie dan hieruit geconcludeerd?
1: Nou, wat we hebben geconcludeerd uit de straatinterviews, uit ons gesprek met Martin Jansen van Jansen Kliniek in Oosterwijk en ons experiment met een guest celebrity. Wat we hebben geconcludeerd is eigenlijk,
2: oh mijn god,
1: het maakt niet zoveel uit hoe groot je bent. Je kan het vergroten, maar als je het vergroot, heeft het niet zoveel zin.
2: Ik denk echt dat jullie een vrouw hadden moeten vragen, want het gaat inderdaad niet om de grootte, maar wat je ermee doet.
0: Ik wou precies dezelfde zin net zeggen.
1: Van Jansen Kliniek in Oosterwijk en ons experiment met een guest celebrity. Wat we hebben geconcludeerd is eigenlijk,
2: oh mijn god,
1: het maakt niet zoveel uit hoe groot je bent. Je kan het vergroten, maar als je het vergroot, heeft het niet zoveel zin.
2: Ik denk echt dat jullie een vrouw hadden moeten vragen, want het gaat inderdaad niet om de grootte, maar wat je ermee doet.
0: Ik wou precies dezelfde zin net

0: Throat Baby. Go Baby, de remix. En ja,
1: ik ben echt aan het gaan, hè, baby?
0: Nou, ik moet zeggen, we hebben vrouwenbier geprobeerd de afgelopen tijd. We hebben een Radler 0.0 geprobeerd. Maar nu heb ik een fles Chardonnay 0.0. En ik twijfel echt, is dit echt 0.0?
1: Hoezo? Omdat het zo erg naar alcohol smaakt.
0: Het smaakt echt te erg naar alcohol.
1: Wat insane. Je bent natuurlijk echt weg aan het drinken als het er eentje is. Maar vind je het lekker of vind je een beetje moi?
0: Nou, het is een beetje moi. Ik moet zeggen, ik voel nog niet iets. Dus we gaan er zo meteen achter komen. Zometeen hebben we wat bijzondere gasten, hè?
1: Is het de blauw?
0: Wie weet.

0: Ja, 0.0 drank. Is dat wel echt 0.0? Nee, dat ben ik helemaal vergeten dat ik deze moet gebruiken.
1: Ben jij dronken?
0: Nee.
2: Wes, wilde weetjes.
1: Ja, Chanel die is proefkonijn vandaag. We gaan deze week onderzoeken of 0.0 nou wel of geen alcohol bevat. En Chanel is eigenlijk vanaf het begin van de show eigenlijk al aan het drinken.
0: Ja, ik heb twee Liefmans gedronken, een Radler. En ik ben zo goed als bijna klaar met de fles 0.0 Chardonnay.
1: Ja, en dus, ik had zoiets van, hoe gaan we nou testen of er nou alcohol in haar bloed zit of niet? Of nou ja, in haar bloed, dat gaan we niet kunnen testen. Maar ik dacht, we moeten het vragen aan de enige personen die het zo snel mogelijk kunnen testen.
3: That's the sound of the police. That's the sound of the police. That's the sound of the police.
0: Ja, we hebben hier natuurlijk de politie in de studio. We dachten, ja, we moeten ze er wel bij halen.
1: Ja, wijkagent
0: Anouk.
1: Anouk is hier.
4: Ja, hoi. Dit is mijn soundtrack.
0: Hey, voordat we gaan testen of ik alcohol in mijn lichaam heb zitten, bestaat er überhaupt regelgeving rondom 0.0 drank?
4: Nou, dat is lastig. Want inderdaad, wat je net al zei, is 0.0 nou echt 0.0? Vaak zit er toch wel een heel klein percentage alcohol in de drankjes die jij bijvoorbeeld net hebt genuttigd. Dus ik denk dat we dadelijk moeten gaan ondervinden inderdaad of dat er nou daadwerkelijk iets in jouw lichaam zit.
1: Oh god.
4: Maar omtrent 0.0 zit geen regelgeving. Op het moment dat jij daadwerkelijk alcohol in je lichaam hebt, wel.
1: Ja, want ik snap het nog niet. Stel je voor, zij heeft 3-4 flessen wijn op. Ja. En zij heeft geen idee, want ze denkt, ik drink 0.0. Kan ze dan alsnog een boete krijgen?
4: Als blijkt uit de test dat ze inderdaad alcohol genuttigd heeft. Oh. Ja, zeker.
1: Je gaat misschien straks mee.
0: Ja, maar ik ben nu niet auto aan het rijden of iets, toch?
4: Nee, dus je bent niet veilig. Ja, okay. Je bent veilig.
1: Maar op het moment dat je op straat loopt.
0: Anders is het ook de kosten van niks. Mij maakt mij echt niet uit. Hey, zometeen gaan we dus een blaastest doen. Wat denken jullie dat mijn uitslag gaat worden? Een wilde gok.
4: Ja, je hebt toch wel wat drankjes genuttigd. Ik denk dat er niet heel veel in zit. Dus ik denk dat je wel safe zit.
0: Ik zit wel safe, maar denk je dat we het kunnen merken?
4: Ik denk met de test die ik nu bij me heb, dat we niet gaan kunnen zien dat je strafbaar bent als je in het verkeer zou rijden op dit moment.
1: De test van jou die meet alleen maar of je strafbaar bent, dus niet eronder.
4: De test geeft aan inderdaad qua beginner of ervaren bestuurder of dat je net goed zit of net niet. Maar die geeft niet het precieze promillage aan.
1: Hmm.
4: Dus we gaan niet exact kunnen meten wat jij nu hebt. Dan zou ik je inderdaad moeten meenemen naar het politiebureau. Dus misschien voor een andere uitzending.
0: Nou, zometeen dus een blaastest, dus blijf lekker luisteren.

0: Ira Star hier op Phonics. Maar is 0.0 drank nou echt 0.0?
1: Wilde weetjes.
2: Ja, we zouden dit echt niet zonder de politie kunnen onderzoeken. Wijkagent Anouk is nog steeds met ons. En jij gaat straks voor het eerst een blaastest doen, Chanel?
0: Ja, ik heb het nog nooit hoeven te doen, maar vandaag gaat het eerste keer zijn.
2: Dit is je allereerste keer. Ja, want we gaan namelijk meten of er daadwerkelijk alcohol in jouw bloed... Waarom zeg ik elke keer bloed? Of je, ja, hoe zeg je dat?
0: Alcohol in mijn speeksel? Alcohol, adem?
2: In je mond. Oh, ja. Interesting. Okay. Ja, dan moet je nu gaan blazen. Ik ben ook echt heel benieuwd hoe dat in zijn werking gaat. Ik
3: hoe
2: heb wel heel vaak moeten blazen.
3: Dan? Ik ga het jullie uitleggen. Voor op straat, als we dus iemand zien rijden en we hebben het vermoeden van diegene die is onder invloed... hebben we dit apparaatje. Dat is de preventieve blaastest, zeg maar. En dit apparaatje zegt alleen maar of dat je te veel alcohol in je mond hebt... voor beginnend of ervaren bestuurder. Want daar maken wij weer onderscheid in.
2: Oké. Okay. Ja, jij bent beginnend, toch? Doen.
0: Ja, jij zet me maar op beginnend.
3: Ja? Oké, okay, ja, dan zet hij op beginnend. Dan ga ik je gewoon laten blazen. Het is okay. Eigenlijk, je zet je lippen om dit toetje...
0: En dan gewoon
2: ja, je mag gewoon naartoe lopen. Ja, okay. Ja, dan gaat het gewoon live...
0: Ja, even voor de mensen nog die net intunen. Ik heb 2 Liefmans 0.0, een Raadner 0.0 en bijna een hele fles 0.0 Chardonnay. Er moet toch iets komen? Oké, hier komt de blaastest.
3: Daar gaan we.
0: Oké.
3: Lippen eromheen. Okay. Je mag voor mijzelf vasthouden als je dat fijn vindt.
0: Oké.
3: En ik zeg altijd 4 seconden maximaal uitblazen. Neem een diepe teug lucht.
0: Dit brengt zoveel herinneringen naar voren.
3: Stop. Ik zeg, ga je coachen. Blazen, stop. Nou, vult mee?
2: Oh, dat was het.
3: Gelukkig.
2: Ik kan hard blazen.
3: Moet je heel even wachten. Wat denk je zelf?
0: Ik ben helemaal naar de Getver.
3: Ja?
0: Ja?
3: Volgens
0: jullie niet na! Ben ik geslaagd?
2: Gewoon
0: goed geslaagd ook.
3: Gewoon goed geslaagd.
2: Okay, ja, maar ik moet eerlijk toegeven, ik vind het wel een beetje jammer dat hij alleen maar zegt of je wel of niet dronken bent. Ik vind dat we dit verder moeten gaan onderzoeken.
0: Ja, we moeten hier nog wat mee gaan doen. Nou, morgen
2: gaat
0: komen we hier even op terug. Ja, misschien ga ik gewoon even mee naar het politiebureau om te kijken of we het echt goed kunnen onderzoeken met de machine die ze daar hebben.
2: En dan krijg je daadwerkelijk het antwoord morgen.
0: Morgen krijg je het antwoord en jij gaat lekker luisteren naar Naomi bij de Blok.

0: Een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je bedrijfsplan, branding, website en promotie. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/phonics. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
1: Hey, zin in Afro-vibes? Check dan nu Phonics Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano.
2: Phonics Afro.
1: Luister op phonics.nl of in de gratis NPO-luister-app.
0: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
3: De leukste series, interviews en de dikste sessies vind je op onze YouTube-kanalen Phonics en Phonics Gemist. Zien we je daar?
4: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
5: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
4: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
6: Check Phonics ook op YouTube. Je vindt daar al onze series, reports, docu's en nog veel meer. Abonneer je nu op ons YouTube-kanaal om op de hoogte te blijven van de nieuwste video's.
1: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
7: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
8: It's complicated met Jay.

0: aflevering op alle Funix-kanalen.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
2: Volg Funix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: In de nieuwe Pwned-serie Bovensloters leidt de dood van een Brabantse onderwereldbaas tot een harde strijd om de macht.
4: Waar is dat geld?
3: Stream de crime-comedy Bovensloters. Nu alleen op NPO Start.
5: En denk ik aan Brabant. Brabant nog meer.
6: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De natuurbrand bij Venray is onder controle. Tegen 3:30 vanmiddag gaf de brandweer het zijn brandmeester. De brand brak maandag uit. Veel hectare natuur is verloren gegaan, zegt de stichting Het Limburgs Landschap.
1: Kijk, we zijn altijd heel praktisch ingericht. En we zetten zeker volgende week erbij hoppakee, hoe zeg je dat? We gaan er weer tegenaan, maar dit is toch echt heel zuur. En dit wil je gewoon niet als stichting zijn dan als natuurbeheer.
0: De campinggasten die maandag werden geëvacueerd kunnen ook weer terug naar hun plek. Webwinkelbol.com waarschuwt klanten voor een mogelijk datalek. Criminelen hebben toegang gekregen tot de systemen van een bedrijf dat de logistiek doet bij een aantal distributiecentra van Bol. Daarbij zijn mogelijk de gegevens van een onbekend aantal klanten bekeken of gekopieerd. Bol zegt er zelf nog onderzoek naar te doen. Sommige bestellingen zijn door het incident geannuleerd of vertraagd. Het gaat om bestelde spullen die op de locatie van het partnerbedrijf liggen. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat melden bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. Volgens correspondent Charlotte Waaiers zouden er de laatste tijd honderden filmpjes zijn verschenen met nepnieuws.
2: Die lijken dan te komen van bijvoorbeeld bestaande Duitse media, gerespecteerde media. En die gaan dan over lokale politici en zijn bedoeld om hen in een kwaad daglicht te stellen. Dus bijvoorbeeld een kandidaat voor de verkiezingen komende tijd die zijn oma vermoord zou hebben, de erfenis dan gebruikt zou hebben om zijn pornoverslaving te bekostigen.
0: De deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 Duitse deelstaten. Demi Vollering heeft de 5e etappe van de Tour France Femme gewonnen. Aan het eind van een zware heuvelrit over 140 kilometer was haar medevluchters te snel af in de sprint. En het weer, opklaringen op de meeste plaatsen droog. Morgen 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Festival FOMO. Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god!
3: Met deze week Latin Village. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
5: Naomi.
6: Hey, we zijn weer ingezoomd bij de blok. Zometeen Camila Cabello en Drake met Hot Up Town. Maar eerst pile.

0: Blok.
1: Een hele, hele goede woensdagavond. Je bent weer ingetuned bij...
2: De Blok!
1: De show met verhalen uit jouw stad. Ja, vanavond horen wat er nou echt met Kwaku aan de hand is... en waarom het festival zoals het is stopt. Dat later, maar eerst. Ik weet even niet zo goed wat ik moet doen. Soms heb je op Instagram dat iemand die je niet volgt... dan wel wat foto's van je gaat liken. Nou, en vaak als dat dan selfies zijn en het is een man die het doet... dan kan je er eigenlijk van uitgaan dat het een subtiele hint is... dat iemand je wel ziet zitten, toch? Nou, dat is wat ik dan meestal denk. Nou, dus zo kreeg ik vandaag wat likes op wat selfies van een guy. En hij en ik volgen elkaar niet. Maar die guy is dus de ex van een vriendin van mij. Ja, ik vind dat zo ontzettend brutaal. Dus toen dacht ik, moet ik dit aan haar gaan vertellen? Weet je, ik wil ook niet onnodig gaan stoken. Ik wil haar niet verdrietig maken. Ik wil ook niet soort van haar jaloers maken. Dat vind ik allemaal heel erg naar. Maar aan de andere kant, zelf zou ik dit wel willen weten... als mijn ex of iemand waar ik mee praat of whatever... dit zou doen bij mijn vriendinnen. Dus ik twijfel heel erg. Ja, wat zou jij doen? Laat het me even weten in de NPO Luisterapp. Moet ik mijn vriendin vertellen dat haar ex... mijn foto's zitten lijken. Oké, let me know.

0: Moet ik mijn friend vertellen dat er ex mijn foto's zit te liken? Ja, vanmiddag keek ik op Instagram en toen zag ik dat de ex van een vriendin van mij mijn selfie zat te liken. Maar wij volgen elkaar niet op Instagram, laat dat duidelijk zijn. Ja, meestal is dat een signaal, denk ik. Dus ik dacht, moet ik het zeggen? Moet ik het niet doen? Ik weet het niet, maar gelukkig ben jij er, want ik vroeg namelijk om jouw hulp. Wat moet ik doen? Dat kon je me laten weten in de NPO Luister-app. Ja, ik zei net al dat ik het zelf fijn zou vinden dat een vriendin dat tegen mij zou zeggen. Dus Lucelle laat ook weten in de NPO Luister-app. Ja, je zegt toch zelf dat je het fijn zou vinden. Dus dan is het geen vraag meer wat je zou moeten doen. Ik hoor je helemaal en ik denk in een way dat je ook gelijk hebt. Tegelijkertijd, niet iedereen wil alles weten of zo. En niet iedereen vindt ook dat liken gelijk staat aan interesse tonen natuurlijk. In mijn hoofd is dat zo, maar is dat altijd zo? Nou, Botje had het daarover, die liet weten in de app. Soms staan die mensen gewoon bij zoeken of verkennen. Dan klik je en dan like je iets. En als je op één klikt en blijft scrollen, dan like je gewoon wat je leuk vindt. Er zit niet altijd iets achter bij mij, zegt Botje. Botje, is dat echt waar? Ook als je iemand zeg maar semi kent van in het echt? Laat me even weten of het echt waar is. En Eline laat weten in de app, ja, er zijn twee opties. 1. Die guy gewoon blokkeren en niks zeggen. Dan is niemand gekwetst en jij geeft geen opening naar hem toe. Vind ik een hele goeie. En optie 2, zegt Eline. Die guy blokkeren en wel iets zeggen tegen haar, met erbij zeggen dat hij is geblokt. Ook een goeie eigenlijk. Nou, ze zegt, ik zelf zou blokkeren zonder iemand iets te zeggen. Zo raakt niemand gekwetst. Je weet niet hoe die vriendin zou reageren. En bij sommigen zou het de vriendschap zelfs kapot maken, omdat die vriendin ermee in haar hoofd blijft en ergens jaloers is. Ja, dat lijkt me dus ook het ergste. Kijk, ik kan mezelf niet voorstellen dat mijn vriendschap kapot zou maken, dat ik zelf jaloers zou zijn. Maar iedereen denkt daar natuurlijk zo anders over. Diallo is heel erg duidelijk, die laat weten in de NPO Luister-app. Goedenavond, Naomi. Ik zou wel aan die vriendin vertellen als ik jou was. Duidelijk, Diallo. En wat vindt Nanda?
1: Hey schat, wat ik zou doen, ik zou mijn vriendin alles vertellen. Want op lange termijn komt ze er misschien achter. En gaat ze zeggen van, hey, maar jij bent toch mijn vriendin? Waarom ben je niet eerlijk geweest? En wat is nou belangrijker, jouw vriendschap met haar of de ex van jouw vriendin?
0: Ja, dat is natuurlijk wel echt het eerlijk zijn, inderdaad. Ja, oké. En wat vindt Toto?
2: Typisch vrouw weer. Weet je, het is gewoon slapen en onderbak maken. Gewoon puur sensatie.
0: Nee. Dit is geen sensatie. Maar wat me dus wel opvalt, is dat de meeste vrouwen in de app zeggen, zeg het. En de meeste mannen zeggen van, ja, het betekent niks. Of lekker laten gaan. Dus dit is wel interesting. Ik wou zeggen, ik ga er nog een nachtje over slapen, maar dat is natuurlijk niet eerlijk. Altijd wanneer je advies vraagt aan iemand, dan moet je wel gewoon laten weten wat je gaat doen eigenlijk. Ik moet zeggen, het blokkeren wat Eline zegt, vind ik wel een hele goeie. Want als je het dan toch zegt tegen die vriendin, dan kan je er wel meteen bij zeggen, fuck hem. Dat lijkt me het beste. En ik denk dat ik het wel ga zeggen. Maar wel in het echt. Gewoon zo toevallig. Onder het genot van een wijntje of zo. Ja. Thanks guys.

0: Dit was Ira Star met Tornado.
1: Naomi.
0: Ja, we zitten inmiddels midden in de zomer, dus ik moet het nu gewoon echt even weten. Wat is nou de zomerhit van 2026? Welke track hoor jij echt overal op je vakantie, in de auto, op het terras, in de club misschien? Welke tune gaat deze zomer echt hard, vind jij? En nee, zon zien zakken in de zee, die telt niet mee. Dat is niet echt van niks, hè? Dus ik ben heel erg benieuwd. Stuur even jouw zomerhit in de NPO Luister-app. Let me know.

0: Vals bezig en Soundflurry speakers hier on the block. Oh, in 2025 heb ik zo vaak genoten van deze toen in de zomer. Was echt heerlijk. Dit was Ding.
1: Naomi.
0: Maar wat is nou de zomerhit van 2026? Ja, ik heb het idee dat we daar nog niet helemaal over uit waren. Dus ik dacht, weet je wat, ik vraag het aan jou. En jij kon het laten weten in de NPO Luister-app. Ik zag heel wat dingen voorbij komen, maar één tune, ja, die kwam echt een aantal keer voorbij. Zo ook in deze memo's van TV1, Sima en Nanda.
2: Goedenavond, Naomi's. Van Punta Canada is natuurlijk echt de zomerhit van dit jaar.
3: Hoi, ik vind dat de zomerhit van 2026 is Punta Cana. Doei!
4: De summertune van 2026 is wel echt Punta Cana van Ronnie S. Gang.

0: Remix, dit was Casablanca.
1: On the Block met Naomi.
0: Je zou het misschien al gehoord hebben, maar Kwaku zoals we het nu kennen, dat gaat verdwijnen. Maar waarom is dat eigenlijk? En daar gaan we het er zometeen over hebben, maar eerst topperig en Chavante.

Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.

0: valt. Daar wil je bij zijn.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-0606-550 of ga naar startmonster.nl/funnix. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
4: Hoppa!
3: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
5: Hermanos! Ja, dat dacht je

0: je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl.
1: Your city, your sound.
2: Phoenix.
3: Hey, zin in Afro vibes? Check dan nu Phoenix Afro. De heetste Afro beats en Amapiano.
2: Phoenix Afro.
3: Luister op phoenix.nl of in de gratis NPO luister app.
4: In de nieuwe Pwned-serie Bovensloters leidt de dood van een Brabantse onderwereldbaas tot een harde strijd om de macht.
5: Waar is dat geld?
4: Stream de crime-comedy Bovensloters nu alleen op NPO Start.
6: En dan denk ik aan Brabant, Brabant nog meer.
7: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Barcelona is een van de grootste crystal meth labs in Europa opgerold. Er werd 2500 kilo drugs in beslag genomen. De partij was opgelost in een lading vloeibaar vanille-extract. Volgens Spanje werd de crystal meth vanuit Mexico naar Europa gesmokkeld. En toen de container aankwam in Spanje, besloot de politie om de zending te volgen. Daardoor werd naast het drugslab in Barcelona ook locaties opgerold waar de drugs werden opgeslagen en verwerkt. Oud-premier Hasina van Bangladesh keert eind dit jaar terug naar haar land. Hasina werd bij verstek ter dood veroordeeld omdat ze de opdracht had gegeven om op mensen te schieten bij protesten in Bangladesh. Ze vluchtte naar India. Correspondent Davy Boerema.
1: Hier in India zei ze vandaag voor het eerst live dat ze naar Bangladesh terug wil keren. Zeer waarschijnlijk al rond december. Ze is niet bang om vervolgd te worden, zegt ze. Want Hasina zegt nu, ik kan niet mijn plicht naar het volk verzaken door angst.
0: Het is niet bekend wat de nieuwe regering in Bangladesh gaat doen als Hasina terugkeert. Bol.com en de Bijenkorf waarschuwen hun klanten voor een mogelijk datalek. Cybercriminelen hebben ingebroken bij een logistiek bedrijf waar de winkels mee samenwerken. Mogelijk zijn gegevens van klanten bekeken of gekopieerd. Bol en de Bijenkorf hebben klanten per e-mail gewaarschuwd. Als gevolg van het datalek lopen bestellingen mogelijk vertraging op. De vijfde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering. Zij kwam als snelste over de streep in een kopgroepje van drie, zegt commentator Gabriel Melching.
2: Echte klasse mensvrouwen zaten daar. Kasia Nwiadoma, Marle Royster en Demi Vollering. Maar toen Nwiadoma aanging, keken Royster en Vollering naar elkaar. Niemand wilde het oplossen. En Vollering besloot toen maar gewoon om er vol achteraan te rijden. En toen moest ze echt een groot gat dichten op Nwiadoma. En dat lukte vlak voor de streep, waarna ze haar ook nog kon passeren.
0: Het weer vannacht 13 tot 18 graden. Morgen wolken en zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Festival FOMO.
4: Hell no.
3: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god.
3: Met deze week Latin Village. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister app.
5: Naomi.
6: Ja, je bent nog steeds ingetuned bij de blok. Oh, wat gezellig. Dit is Joe en Zoe Tauran met Te Laat.

0: the block.
1: Kwaku stopt in de vorm die we kennen. Ja, en als je bent opgegroeid in Zuidoost, dan weet je, dit is niet zomaar een festival dat van de kalender verdwijnt. Maar waarom stopt het nou echt? Nou, daar gaan dus meerdere verhalen over rond, maar wat is dan het echte verhaal? Gelukkig doet Geneva er onderzoek naar en zij kan ons er ook meer over vertellen. Geneva, welkom!
2: Hey, welkom. Dankjewel
1: dat je er bent.
2: Dankjewel.
1: Hey, Kwaku stopt in de vorm die we kennen en jij bent gaan uitzoeken waarom dit nou echt gebeurt. Vertel aan ons.
2: Ja, nou, Kwaku stopt. Ten eerste, ik kwam in een soort rabbit hole terecht. Ik was heel erg benieuwd waarom Kwaku stopt nadat zij een persbericht naar buiten hadden gegooid.
1: Ja.
2: En ik dacht, heeft dit te maken met gentrificatie? En absoluut, ja.
1: Wat is gentrificatie voor degenen die het niet weten?
2: Gentrificatie, in korte vorm, dat betekent dat buurten worden verslonst. En dan vervolgens worden opgeknapt, zodat er nieuwe huizen op kunnen komen. Er komen nieuwe koffiezaken. Mm-hmm. En de oude bewoners kunnen niet meer wonen. En de nieuwe bewoners dan weer wel.
1: Ja, ja. Ja. En wat heeft dat dan te maken met Kwaku?
2: Ja, sorry. Kwaku, ja.
1: Nee, sorry, ja.
2: Het werd eigenlijk alleen maar duurder, prijziger. Mm-hmm. Nadat ze commercieel werden.
1: Ja.
2: Dus dat.
1: Ja, precies. Want eerst was Kwaku dus eigenlijk een stichting die maakte helemaal geen winst. Toen werd ze commercieel, daardoor werd alles weer duurder. En ook als je zegt dat heel veel mensen dan dus niet meer in die stad kunnen wonen, omdat alles duurder wordt.
2: Zeker.
1: Ja, het festival wordt dus ook duurder. Dus dat is eigenlijk wat je dan zegt wat er gebeurt.
2: Ja.
1: Hey, maar er wordt ook heel vaak gezegd dat de organisatie zegt dat het festival stopt door strenge eisen en hoge kosten. Is dat dan echt wat het is? Is het puur dat het duurder wordt?
2: Ja, het heeft onder andere te maken met dat er strengere eisen zijn. Festivals hebben het gewoon ongelooflijk lastig.
1: Ja.
2: Maar nu heeft het ook te maken met dat even naar het begin, Kwaku ontstond in een periode dat Surinamers eigenlijk helemaal niet per se heel erg welkom waren. Er was iets dat een spreidingsbeleid was, waardoor Surinamers niet overal konden wonen waar ze wilden wonen.
1: Ja.
2: En daardoor kwamen ze uiteindelijk in de Bijlmer terecht. Een wijk waar heel veel witte Nederlanders niet wilden wonen.
1: Ja.
2: En die hebben ze gekraakt en daar kwamen ze terecht. En zo hadden ze ook Kwaku ontstaan.
1: Ja, maar Snief, wat je hier dan dus wel zegt, is ook het belang van Kwaku dus ook in Amsterdam-Zuidoost, in de Bijlmer. Dat was er
2: de Bijlmer terecht. Een wijk waar heel veel witte Nederlanders niet wilden wonen.
1: Ja.
2: En die hebben ze gekraakt en daar kwamen ze terecht. En zo hadden ze ook Kwaku ontstaan.
1: Ja, maar Snief, wat je hier dan dus wel zegt, is ook het belang van Kwaku dus ook in Amsterdam-Zuidoost, in de Bijlmer. Dat was er dan dus ook dus om de Surinaamse en Antilliaanse gemeenschap.

0: platform niet door kon gaan. En alsnog hebben ze niet op tijd genoeg ingegrepen.
1: Waarom niet? Waarom doen ze dat niet?
0: Dat is een hele goede vraag. Dat weet natuurlijk alleen gemeente Amsterdam.
1: Ja.
0: Ik denk dat het misschien ook wel een beetje aard van het beestje is. In de zin van... Ik durf het bijna niet te zeggen, maar het is wel institutioneel racisme. En dat heeft natuurlijk ook al eerder gebleken dat de Surinamers daar niet welkom waren.
1: Mm-hmm. Ja. Ja, als je alles wat je nu hebt onderzocht bij elkaar legt, het is veel meer dan je nu kan vertellen aan ons.
0: Ja.
1: Hey, waarom stopt Kwaku volgens jou dan echt, denk jij?
0: Ja, het stopt omdat festivals niet te betalen zijn. Ja. Althans voor de organisatie niet. Het is commercieel geworden. Het is niet te betalen voor de oorspronkelijke bezoeker. Waardoor het veel verder is gaan groeien. En het komt echt volledig door gentrificatie. En dat het in mijn optiek de gemeente niet voldoende helpt.
1: Duidelijk. Wat moet er gebeuren, denk jij, om het weer te laten worden zoals het was?
0: Nou, ik zou het heel mooi vinden als sponsoren wel zouden kunnen meedoen en Kwaku hierin steunen. De gemeente bijvoorbeeld, maar ook hele andere merken die nu al investeren in de cultuur en de culture. Dat zij ook denken van, hey, ik wil ook gewoon met een billboard gaan staan bij Kwaku. Zodat het niet meer de kosten niet meer zullen zijn bij de stenten of bij de bezoekers. Maar dat gewoon goedkoop kan zijn, laagdrempelig. En dat iedereen er langs kan komen.
1: Mooi, duidelijk. Hey Shaniva, dankjewel voor het uitpluizen. Ik heb ook jouw video's op Instagram gezien en daar leg je zoveel meer nog uit. Dus als mensen denken, nou, ik wil dat ook zien, waar kunnen ze jou checken?
0: Op Diva Shaniva. Op Instagram en TikTok. Dankjewel.
1: Dankjewel, leuk dat je er was.

0: Dit was Extra On The Block bij Phonix.
1: On The Block met Naomi.
0: Als jij vaker naar me luistert, dan weet je misschien wel dat ik van een wijntje hou. Ja, en ik hou er ook wel van om lekker te dansen. En hoe zit dat met de rest van Rotterdam? Nou, dat checkte onze reporter Bradley. Luister maar even mee.
2: Maar ga je nog wel naar de club?
3: No, man. Nee, eigenlijk niet.
2: Hoezo niet?
4: Ik weet niet, man. Muf, iedereen plakt, het stinkt. Het is gewoon, nee, man. Het is niet voor mij.
0: Nou, dat klinkt als een heel gezellig persoon. Dit is SZA met Snooze. Meer hoor je zometeen.

0: Report met Bradley.
1: Maar ga je nog wel naar de club?
2: Norman.
3: Nee, eigenlijk niet.
1: Hoezo niet?
2: Ik weet niet, man. Muf, iedereen plakt, het stinkt. Het is gewoon, nee man, is niet voor mij.
1: Het is zomer en de tijd dat we allemaal outside moeten zijn. Maar doen we dat nog wel? Als ik je eerlijk zeg, trekt de club mij helemaal niet meer. Ik ben liever gewoon buiten. Dus ik was benieuwd, is uitgaan naar de club nog steeds populair? Dat checkte ik in Rotterdam. Deze zomer moeten we eigenlijk allemaal outside zijn. Maar ga je nog wel eens naar de club?
4: Ja, in de zomerperiode eigenlijk niet zoveel, man. Ik ben in de zomer meestal gewoon buiten op het terras of op het strand. En dan ben ik eigenlijk te lui om nog, of te moe om nog naar de club te gaan. Dus ik heb er gewoon geen energie voor of zo.
5: Ik ga nog wel eens naar de club. Ik hou niet per se heel erg van de club, maar ik werk in de club. Dus dan gaat het al anders. Dus je weet, als je dan vrij bent, dan is het wel lachen om even je collega's te bezoeken.
1: Maar dan kijk je eigenlijk überhaupt niet hetzelfde naar de club als de rest, toch?
5: Nee, dat sowieso niet. Voor mij is sowieso een avond ook anders. Je weet toch, ik drink de hele avond gratis. Dat is anders toch, ja.
1: En stel je voor, je zou niet in een club werken. Wat zou jouw avond echt perfect maken dan?
5: Het gaat om met een leuke groep gaan. Lekkere sapje op allemaal. Gezelligheid, leuke muziek. Dat meer het gevoel van dat je er komt een club en je ziet weer allemaal oude bekenden. En dan heb je weer even een leuk praatje. Dat vind ik vooral leuk.
2: Ik weet niet, want nu met de zomer gewoon frisse lucht, ouwe. Niet iets afgesloten, ik zeg je heel eerlijk.
1: Ik wil geen zweet ruiken.
2: Nee, ik wil geen zweet ruiken en niet voelen, man. Ik zeg je heel eerlijk.
1: Denk je dat er nu sowieso minder jongeren uitgaan dan voorheen?
4: Ja, 100%. Het is sowieso, uitgaansleven is de laatste tijd echt tering duur geworden. En dat zorgt er ook wel gewoon voor dat het gewoon minder leuk is om uit te gaan. Omdat het gewoon zo duur is. Drank en entree en eigenlijk.
1: Ja, je zegt dus het is heel duur. Maar is dat ook dan het enige dat je tegenhoudt? Of zijn er meer dingen?
4: Ja, ook wel af en toe als ik dan naar de club ga, dan is het gewoon... af en toe zijn er ook niet gewoon leuke mensen, weet je. En dan houdt het mij ook wel een beetje tegen om echt uit te gaan. Vooral in Rotterdam is het gewoon de laatste tijd steeds minder.
1: Als ik nu aan jou zou vragen, van, is er iets wat je mist tijdens het stappen? Wat je avond of je clubavond eigenlijk veel beter zou kunnen maken?
5: Ja, een beetje. Ja, toch wel inderdaad gewoon normale prijzen in de club, man. Want alles wordt nu gewoon duurder. Dus dat zou het wel beter maken als het wat goedkoper zou zijn.

0: jij zat daar. Jij hebt er vast de zelf naar gemaakt. Ja,
1: precies.
0: Je zit er niet voor je zweetvoeten. Je zal vast crimineel zijn. Wat heb jij dan gedaan?
2: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
3: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

0: Christian D&D Dior. Dit was 30 Degrees.
1: The Block met Naomi.
0: Housemuziek is veel meer dan alleen een feestje. En waarom dat is, dat hoor je zometeen van onze volgende gast. Maar eerst Million Styles.

0: Zaterdag 15 augustus. Een exclusieve show van wereldster Jason Derulo. Bekend van de hit Swalla, What You Say, Savage Love, Talk Dirty, Wiggle en zijn nieuwe banger Michiko. Zaterdag 15 augustus live in Villa Thalia Rotterdam. Tickets en info universalsoundprojects.nl.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Jason Derulo. Zaterdag 15 augustus live in Villa Thalia Rotterdam.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest. In the mood for vibes?
4: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
4: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
5: It's Complicated met Jay
6: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
5: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo, en de vraag die we deze week in onze inbox kregen... It's Complicated.
6: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonics kanalen.
2: Phonics Afro. De heetste afrobeats en amapiano.
7: Phonics Afro.
2: Luister op phonics.nl of in de gratis NPO Luister-app.
8: Yo Rotterdam! Van 17 tot en met 23 augustus is het tijd voor Rotterdam Street Culture Week. Mis het gratis rolstoelvriendelijke festival op 22 en 23 augustus bij Skateland Rotterdam-Zuid niet. Met street art, gaming, street sports en live muziek van onder andere La Vils, BFL, Ken Ray en Pretty Girls Like Trap Music. Check rscw.nl en socials voor alle info.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De fabrikant van Babu, Batavus en Sparta fietsen heeft uitstel van betaling aangevraagd. Dat is vaak een eerste stap richting een faillissement. Het is fietsfabrikant Axel uit Heerenveen. Het gaat al langer niet goed bij dat bedrijf. In de coronacrisis kon de fabriek niet genoeg fietsen maken doordat onderdelen niet konden worden geleverd. En toen dat probleem eenmaal was opgelost, was de vraag weer gedaald en bleef Axel met enorme voorraden fietsen zitten. Premier Jetten heeft het gebied van de grote natuurbrand bij Vendrai bezocht. De burgemeester van Vendrai vertelde dat er bij de brand een bijzonder gebied van jeneverbeststruiken verloren is gegaan.
1: Dat gaat heel lang duren. Dat gaan wij in onze generatie niet meer meemaken voordat dat weer een beetje hersteld is.
2: En dank voor iedereen die hier de afgelopen dagen zo hard is staan zover werken.
3: Dag en nacht, dat kan ik wel zeggen.
0: Vandaag werd het zijn brandmeester gegeven bij die natuurbrand in Vendrai. In Emmen zijn 4 nepagenten opgepakt. Ze zouden meerdere ouderen hebben opgelicht in Enschede en Lonneker. Ze hadden hun slachtoffers opgebeld met de mededeling dat ze van de politie waren en waardevolle spullen zouden ophalen, omdat er in de buurt zou zijn ingebroken. De criminelen namen vervolgens sieraden, contant geld en pinpassen mee. De verdachten zijn 3 mannen en een vrouw. Ze zijn tussen de 21 en 30 jaar. Verfabrikant AkzoNobel gaat definitief samen met een Amerikaanse concurrent, Exalta. De aandeelhouders zijn akkoord dat de bedrijven nog eind dit jaar fuseren tot een nieuw concern waarvan de naam nog niet bekend is. Economieredacteur Ruben Egh.
4: Er komen 2 hoofdkantoren, eentje in de Verenigde Staten en in Nederland. Maar, en dat is toch wel het belangrijkste, de zetel van dit nieuwe bedrijf, de 2e verfproducent der wereld, die komt in Nederland te staan.
0: Er zal hier dus ook belasting worden betaald. En het weer droog met opklaringen. Morgen wolken en zon, later in het noorden een bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Festival FOMO.
6: Hell no.
5: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
6: Oh my god!
5: Met deze week Latin Village. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
7: Naomi. Je bent nog steeds ingetuned bij de blok. Dit is Idali, Ronnie Flex en Frenna met Populair.

0: Blok.
1: Housemuziek is niet weg te denken uit het uitgaansleven. Maar wist jij wel dat die muziek haar roots heeft in de zwarte community? Nou, onze volgende gast zet zich ervoor in dat die geschiedenis en het talent van nu meer zichtbaar wordt. En dat doet ze met haar platform Cult Function. Juliana, een hele goede avond.
2: Een hele goede avond. Hallo, hallo, hallo, hallo.
1: Wat leuk dat je er bent.
2: Dank je.
1: Hey, je bent zelf DJ, maar je bent het platform begonnen omdat je merkte dat er iets ontbrak. Wat dan?
2: Meer zichtbaarheid voor mensen van kleur. Mm-hmm. In de DJ-line-ups, maar zowel ook in de clubs. Je ziet het overal. We zijn zwaar ondervertegenwoordigd. En ik zeg wel even ze, want ik ben een vrouw van kleur. Braziliaanse roots, queer. En ik zag te weinig van mezelf in de clubs terug en bij het festivalcultuur. Dat ik dacht, weet je wat, ik ga het zelf wel regelen.
1: Nice, hartstikke goed. En toen dus Cult Function, dacht jij, ja, let's go.
2: Zeker. En ik ben echt een doener. En wat gewoon heel fijn is, is dat ik dit zeker niet alleen doe. Want de missie is groot. de visie is ook ver.
1: En, ja.
2: Dat moet je niet alleen willen ook. Je doet dat samen. Dus dat zijn we nu aan het bouwen hier in Rotterdam.
1: Nice, want wat is de missie, wat is de visie?
2: De missie is eigenlijk... het is de bedoeling, we hebben dus een cultuurplatform opgericht. Mm-hmm. Cult Function, dat doe ik overigens niet alleen. Filipine staat daar. Zij is met me mee, onze projectleider. En wij trekken de kar met z'n tweeën. Het is de bedoeling dat we een platform oprichten, creëren, die ook overdraagbaar is. Dat het niet alleen maar de Juliana X Show wordt, want dat is mijn stage name, Juliana X. Maar dat dit platform hier eigenlijk voor altijd kan blijven in Rotterdam. Om die cultuur door te geven, housecultuur.
1: Mooi, want je houdt niet alleen maar bezig met feesten, maar ook met workshops, panels en een academy. Waarom is dat zo belangrijk?
2: Wat we zien, waar ik zelf ook tegenaan ben gelopen, way back... Mm-hmm. is dat de toegang voor mensen die op mij lijken, of op jou lijken, of eigenlijk op vrouwen...
1: Yeah.
2: Dat die toegang er minder is. Maar je hebt role models nodig, je hebt kennis nodig, je hebt ingangen nodig om ergens te komen. Je kan een superstar DJ zijn op je zolderkamertje. Je kan hartstikke geskilled zijn, maar je hebt netwerk nodig. Mm-hmm. En dat is een van de redenen daarvan.
1: Nice. Inmiddels zijn jullie al een jaar actief in Rotterdam. Wat hoop je nog meer neer te kunnen zetten de komende tijd? Wat gaan we zien?
2: Wat jullie zeker gaan zien is onstoppelijk natuurlijk de clubnachten.
1: Ja.
2: Daar zijn we ook ooit mee begonnen in Leeuwarden. Club Hemingway, shout-out naar Hemingway, bestaat niet meer helaas.
1: Oh.
2: Dat was de underground techno club. Maar clubnachten is dat zal altijd blijven. Maar waar we nu hard mee bezig zijn is een academy. Niet alleen voor DJ skills, maar echt voor netwerk, professionalisering.
1: Ja.
2: Er komt zoveel bij kijken. Mensen in de scene, insiders, die geven je vaak niet die kennis en die juiste info. En dat is wat wij hun toch wel allemaal gaan geven. Van letterlijk uit de professionele hand.
1: Nice. Je had het net over clubnachten. Er zijn nu zoveel discussies van clubs die zijn niet meer lid en uitgaan is niet meer leuk. Wat vind jij er eigenlijk van?
2: Nou, ik draai ieder weekend in de club. Dat gaat wel lekker eigenlijk.
1: Ja.
2: Ik ben het daar niet helemaal mee eens. Het is wel heel erg veranderd. Dat geef ik wel toe. De audience is ook anders. Ze hebben andere behoeftes. De spanningsboog is korter. Dus dat merk je ook terug aan je DJ-set. Maar ik kan niet zeggen dat het nu minder is. Het is gewoon anders waar je op inspeelt als DJ. Als je een goede DJ bent, goede artiest, dan weet je hoe je daarmee om moet gaan. Dus,
1: Nice. Ja. Hey, met Pride Rotterdam kunnen we ook iets super tofs van jullie verwachten. Vertel.
2: Wij hebben iets heerlijks op het menu, want wij gaan met Cult Function naar Club Export, de nieuwste club van Rotterdam natuurlijk, ja. Op Keilenwerf. Vorig jaar stonden we in Perron. Dat was een groot succes, hele vette line-up. En dit jaar, ik kan wel alvast iets kleins verklappen, maar de hele line-up bestaat bijna uit Rotterdamse, lokale, supergoeie artiesten.
1: Sick.
2: Waaronder andere Senes. Dus ik ga nog niet te veel verklappen, maar 26 september op zaterdag, dan zijn we er weer.
1: Ja, be there.
2: Zeker, Club Export.
1: Yes. Juliana, super bedankt dat je er was.
2: Thanks, dankjewel.
1: Ja, en lijkt het jou nou tof om onderdeel te worden van Cult Function? Of ben je benieuwd naar alle evenementen en alles wat ze doen? Check dan vooral hun socials en website of de link op de FunX website.

0: The Block met Naomi.
1: Ja, je hoort het. Je bent nog steeds ingetuned bij The Block. En dat vind ik echt super gezellig. En lucky you, het is namelijk request tijd. Dus waar heb jij zin in? Welke tune wil je horen? Het is helemaal aan jou. Stuur me jouw verzoeknummertje in de NPO Luister app. Dat kan met een berichtje. Maar een memo vind ik altijd extra leuk. So let me know. En wie weet raak ik zometeen wel wat jij horen wil.
2: Me gusta mi reggae.

0: Euphonics. En je hoorde ze met Nooit Goed.
1: The Block met Naomi.
0: Ja, het is bijna 9:30, a.k.a. request tijd. Het moment waarop jij bepaalt wat er hier bij Phonics gedraaid wordt. Elke avond weer kan je mij een berichtje sturen in de NPO Luister app. En vanavond deed Felix dat. Die zegt, hey Naomi, wil je samen met mij van Jonna Fraser voor me draaien? Die hoor ik niet vaak en ik vind dit echt een topnummer. Ja, dat gaan we doen. Dit is Jonna Fraser met Samen met mij.

0: Blok met de nieuwste van deze week. Dit was meer van jou.
1: The Blok met Naomi.
0: Het moment is aangebroken waarop wij als Phoenix Fam advies aan elkaar geven. Dus heb je zelf het dilemma? Stuur dan even een berichtje in de NPO Luister-app. En dan beoordelen wij samen of iets lit is of juist echt helemaal shit. Oftewel, is het lit of is het? En vandaag met Cas uit Den Haag. Hij zegt, hey, een vriend van mij is binnenkort jarig, maar ik had helemaal niks van hem gekregen toen ik jarig was. En eerlijk gezegd heb ik geen zin om voor hem een cadeau te kopen. Als hij voor mij niks doet, waarom zou ik dan wel moeite doen voor hem? Ik vraag me daarom af, is het lit of is het shit om geen cadeau te halen voor iemand die jou ook niks gaf? Cas, ik zeg je eerlijk, ik vind het best wel een moeilijke. Zelf zou ik, zeg maar, zelf als ik iemand iets wil geven, denk ik niet na over wat diegene mij heeft gegeven. Ik vind dat geven gaat om geven zonder dat je daar een bepaalde verwachting bij hebt. Maar ja, als die vriend van jou echt gewoon geen ene fuck om jou geeft. Nou, dat is een beetje overdreven. Als die vriend van jou geen cadeau geeft en daar denk je van, hey, volgens mij maakt het je niet uit, dan snap ik dat hij het jou ook minder gaat boeien. Dus ik vind het wel wat moeilijk, maar toch. Ja, als de vraag is het lit of is het shit om geen cadeau te halen voor iemand die jou ook niks gaf? Ja, dan vind ik het shit. Ja, in beide situaties vind ik het gewoon shit. Nou, dat is mijn mening. Ik ben heel erg benieuwd wat jij ervan vindt. Laat dat me even weten in de NPO Luister-app. Is het lit of is het shit om geen cadeau te halen voor iemand die jou ook niks gaf?

0: Fresh en Kaya met Bare Minimum.
1: The Block met Naomi.
0: Cas uit Den Haag. Ja, een vriend van hem is binnenkort jarig, maar Cas had helemaal niks van die vriend gekregen toen hij jarig was. En daarom heeft hij ook geen zin om voor hem een cadeau te kopen. Cas vraagt zich daarom af, is het lid of is het shit om geen cadeau te halen voor iemand die jou ook niks gaf? Ja, ik moest er toch even over nadenken, maar uiteindelijk zei ik, ja, dat is toch wel shit. Maar ik was heel erg benieuwd wat jij ervan vond en dat kon je me laten weten in de NPO Luister-app. Nou, ook Jaden vindt het shit. Die zegt namelijk, ja, een cadeau geven is toch niet altijd een rekensom van wie wat heeft gekregen. Als het je vriend is, doe je iets omdat je om hem geeft. Dat is precies ook mijn punt. Anders vind ik het zo'n rare vriendschap. Elke keer met je rekenboekje erbij, dan denk ik, nee, ga weg. Nina is daar niet mee eens. Nina vindt het lid. Wel met een kanttekening. Ze zegt, maar dan moet je ook niet raar opkijken als hij jou volgend jaar weer overslaat. Ja, maar dan heb je toch gewoon een rare vriendschap. Nou, wat vindt 1987 NPO? Even luisteren.
2: Goedenavond, Valken, Naomi. Nee, man. Ik zeg je eerlijk, ik zou diegene wel een cadeautje geven met shit erin. Gewoon een dikke stront in die cadeautje. Ik zeg hier, cadeautje voor jou. Ja, toch. Ik krijg niks van jou, dan krijg je stront aan je knikker hier, alsjeblieft. Dan krijg je shit aan je hoofd.
0: Nou, Cas, dat is dus ook een optie als je naar 1987 NPO luistert. En even kijken, Daan die zegt, ja, het is shit. Je kan niet in iemands portemonnee kijken, toch? Dus misschien lukt het financieel even een jaartje niet. Als je dit continu met elkaar gaat vergelijken, lijkt het me heel moeilijk. Hele belangrijk, inderdaad. En Jeff die zegt, ja, is super shit. Vooral als het kan en je doet het niet. Die zegt ook, je kan niet in iemands zakken kijken. Misschien zat hij wel krap die maand. En ja, ik zou je gewoon wat geven. Nou, ik ben blij dat de Phonics Fam gewoon best wel gul is eigenlijk. Dat vind ik wel echt heel erg fijn. Dus ik denk, ja, als de vraag dan is, is het lid of is het shit om geen cadeau te geven voor iemand die jou ook niks gaf? Dan is het heel erg duidelijk. Wij vinden het bijna allemaal...

En dan zie je hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: Rappers hier on the block bij Phonix. En je hoorde ze met Even te dronken.
1: The Block met Naomi.
2: Het is 10 uur, we weten allemaal wat dat betekent.
0: Ja, het einde van de blok op de woensdagavond en ik heb weer genoten. Ik hoop dat jij ook hebt genoten. Blijf vooral luisteren waar je luistert. Phonix Vibe staat voor je klaar en weet je wat nou echt heel erg leuk is? Morgen, wanneer ik er weer ben, dan heb ik een Pride special voor je. Dus tune morgen in bij de blok en blijf lekker hier luisteren waar je luistert. Dan check ik je morgen weer.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Yo Rotterdam! Van 17 tot en met 23 augustus is het tijd voor Rotterdam Street Culture Week.

0: tv.nl en socials voor alle info.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Volg Fun is op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: It's Complicated met Jay
4: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
3: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo, en de vraag die we deze week in onze inbox kregen, It's Complicated.
4: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Funix kanalen.
5: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.

0: of doneer.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
2: Hey, zin in Afro-vibes? Check dan nu Phonics Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano. Phonics Afro. Luister op phonics.nl of in de gratis NPO Luister-app.

0: Sid van der Linde met het NOS Journaal. In Barcelona is een van de grootste crystal meth labs in Europa opgerold. Er werd 2500 kilo drugs in beslag genomen. Het zat opgelost in een lading vloeibaar vanille-extract. Volgens Spanje werd de crystal meth vanuit Mexico naar Europa gesmokkeld. Toen de container aankwam in Spanje, besloot de politie om de zending te volgen. Daardoor werd naast het drugslab in Barcelona ook locaties opgerold waar de drugs werden opgeslagen en verwerkt. Fietsfabrikant Axel in Heerenveen heeft uitstel van betaling aangevraagd. Vaak is dat de aanloop naar een faillissement. Het bedrijf is bekend van de merken Sparta, Batavus en Babu. Sinds de coronatijd ging het steeds slechter met Axel. Premier Jette heeft vanavond een bezoek gebracht aan Venray vanwege de grote natuurbrand. Die brak maandag uit en is sinds het einde van afgelopen middag weer onder controle. Jette ging ook het bos in.
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen, als je de auto uitstapt in het hart van het gebied waar de brand echt heel heftig heeft gewoed, dan krijg je echt wel kippenvel, want het is een zwart gebakend landschap. En je ruikt ook en je voelt ook de hitte nog van die brand, dus dat maakt een enorme indruk.
0: Jette bedankte de brandweer, de vrijwilligers en ook de boeren uit de buurt die mee hebben geholpen bij de bestrijding van het vuur. In de duinen bij Wassenaar was vanmiddag ook een natuurbrand. Het vuur is onder controle, maar het gevaar is nog niet geweken, zegt de veiligheidsregio.
2: Omdat de grond nog erg heet is, daardoor kunnen er weer op verschillende plekken weer kleine branden oplaaien. En daarvoor houden we het nu nog heel goed in de gaten, zodat we dit snel kunnen blussen.
0: De brandweer weet niet hoe de brand bij Wassenaar is ontstaan. Uit voorzorg werd een hotel in de buurt ontruimd. Het weer droog met opklaringen. Vannacht is het 13 tot 18 graden. Morgen wolken, zon en met later op de dag in het noorden kans op een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Festival FOMO.
4: Hell no.
3: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god.
3: Met deze week Latin Village. Meer info. Check funnits.nl of de NPO Luister-app.

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
2: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je bedrijfsplan, branding, website en promotie. Bel 085-0606-550 of ga naar startmonster.nl/vanix. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
3: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
2: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
4: It's Complicated met Jay
5: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
4: Elke week geven wij antwoord op een Complicated question. Zo en de vraag die we deze week in onze inbox kregen, It's Complicated.
5: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Vanix kanalen.

0: City Dijkers met het NOS Journaal. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken noemt het incident met een drone met explosieven eraan op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd vannacht gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig op de luchthaven. Het explosief werd vervolgens onschadelijk gemaakt. De Duitse binnenlandminister zegt dat de drone zeker geen werk van amateurs was. Hij was ontworpen om de modernste beschermingstechnieken tegen drones te omzeilen. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Bij Waspik is vanmiddag een man verdronken in de Bergse Maas. Hij sprong samen met anderen van een boot, vermoedelijk nadat er om onduidelijke redenen paniek uitbrak. Iedereen wist weer uit het water te komen, maar de man van 67 uit Oosterwijk kwam niet meer boven. Hulpdiensten vonden na een urenlange zoektocht zijn lichaam terug. De burgemeester van Ceuta heeft Spanje om hulp gevraagd vanwege het grote aantal minderjarigen dat is achtergebleven na de bestorming vorige week. Van de ruim 70.000 mensen die vorige week vanuit Marokko Ceuta binnenkwamen, is het grootste deel inmiddels weer teruggekeerd. Er zijn nog ongeveer 2500 mensen achtergebleven. Omdat bijna de helft van hen onder de 18 is, mogen ze niet zomaar worden weggestuurd. Ceuta kan maximaal 90 minderjarigen opvangen en daarom slapen veel jonge migranten nu op straat of op het strand. Spanje heeft inmiddels geld beschikbaar gesteld om voor meer opvangplekken te zorgen. En premier Jette heeft vanavond een bezoek gebracht aan Venray vanwege de grote natuurbrand daar. Die brak maandag uit en is sinds het eind van afgelopen middag weer onder controle. Jette zegt dat hij het fijn vindt om er vandaag toch even te zijn. Hij bedankte alle brandweermensen voor hun harde werk. De burgemeester van Venray bedankte Jette voor zijn komst. Het weer is vannacht droog met opklaringen. Het wordt uiteindelijk 13 tot 18 graden. Morgen een dag met wolken en zon, met later op de dag in het noorden ook kans op een buitje. Het wordt in de middag 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Latin Village. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister-app.

0: Eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/phonics. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
1: Yo Rotterdam! Van 17 tot en met 23 augustus is het tijd voor Rotterdam Street Culture Week. Mis het gratis rolstoelvriendelijke festival op 22 en 23 augustus bij Skateland Rotterdam-Zuid niet. Met street art, gaming, street sports en live muziek van onder andere La Vils, BFL, Kenray en Pretty Girls Like Trap Music. Check rscw.nl en socials voor alle info.
0: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
3: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van het spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk. Vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel Infantino zijn plan heeft teruggetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek, maar nu heeft de gehele top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. Iran zegt dat een akkoord met Oman over een vrije doorvaart in de straat van Hormuz nabij is. Het ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat er wordt gewerkt aan een gezamenlijke verklaring. Ze zouden het ruwweg eens zijn over de coördinaten van de geplande vaarroute door de zeestraat. Vanuit Oman is geen update gegeven over de onderhandelingen. Sommige internationale media melden ook dat een tijdelijk akkoord tussen de VS, Oman en Iran dichtbij is. Maar daarover is nog veel onduidelijk en de onderhandelingen kunnen nog altijd klappen. Bij een aanrijding in Dordrecht is een kind omgekomen. Het kind werd aangereden door een bestelbus. De bestuurder is aangehouden. Hij wordt verdacht van het veroorzaken van een verkeersongeluk met de dood tot gevolg. Over de toedracht van het ongeluk in Dordrecht is nog niets bekendgemaakt. En ook wil de politie nog niets zeggen over de identiteit en de leeftijd van het kind. De Spaanse exclave Ceuta waarschuwt voor het grote aantal minderjarigen dat is achtergebleven na de bestorming van vorige week. Ongeveer de helft van de 2500 mensen die zijn achtergebleven zijn onder de 18 en mogen daarom niet zomaar worden teruggestuurd. Ceuta heeft te weinig plekken om deze minderjarigen op te vangen. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 15. Komende dag dan een mix van zon en wolken. In het noorden kans op een bui en het wordt 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Latin Village. Meer info. Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

maar zij is snap me pas als je erachter komt. Groot gelijk mama, kijk niet meer achterom. Flitsmeister om mezelf op de achtergrond. En als je loopt met vieze hart, dan was het vast je mond. Ik kom vast snel in magnetronen, schat, ik zag station. Echt, het is het.

dit dan, ik denk afscheid. Zij zegt nu het al weg is, ik al klaar ben, heb je pastijd. Slikt je woorden weer in, schatje, maar praat nu is belangrijk. SOS, ik verdrink, kijk hoe je harteloos aan de kant blijft. Je ook was niet eens zo slecht, maar je zet me neer als een monster. Hey, wie de fuck maakt je hoofd gek? Ben aan, is geen wonder. Ze gooien deur in mijn bomberjack, ben 100, wel gedronken. Ik kom het denken vooruit, dan geen

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Infantino treedt vooralsnog niet af als voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. Hij heeft bij een spoedoverleg in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur. De positie van Infantino stond onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt de onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. De FIFA heeft nu alle bonden per brief excuses aangeboden. In de Bergse Maas bij Waspik is een man verdronken. Het gaat om een man van 67 uit Oosterwijk. Hij sprong samen met anderen van een boot, vermoedelijk omdat er om onduidelijke redenen paniek uitbrak. Na een urenlange zoektocht is zijn lichaam gevonden. Duitsland noemt het incident met een drone met explosief op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd gisternacht gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Het explosief werd vervolgens onschadelijk gemaakt, maar wie erachter zit is nog onduidelijk. De Spaanse exclave Ceuta waarschuwt voor het grote aantal minderjarigen dat is achtergebleven na de bestorming van vorige week. Ongeveer de helft van de 2500 mensen die zijn achtergebleven zijn onder de 18 en mogen daarom ook niet zomaar worden teruggestuurd. Ceuta heeft te weinig plekken om deze minderjarigen op te vangen. Premier Jette heeft het gebied van de grote natuurbrand in Venray bezocht. Met de gouverneur Roemer van Limburg liet hij zich bijpraten over de stand van zaken. De brandweer probeert nog steeds te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Het weer, vannacht koelt het niet verder af tot een graad of 15. Komende dag een mix van zon en wolken, in het noorden kans op een bui. En het wordt 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO. Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Met deze week Latin Village. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij zijn plan heeft ingetrokken, zegt de onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek, maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Zeker 56 mensen die in Iran ter dood waren veroordeeld zijn de afgelopen maanden geëxecuteerd. Dat zegt VN-mensenrechtenchef Turk. Hij heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Onder de geëxecuteerden waren 27 mensen die vorig jaar deelnamen aan de protesten tegen het regime. Volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Turk luidde vorig jaar ook al noodklok.